0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Op Belgische luchthavens ligt het vliegverkeer vannacht stil door een staking van luchtverkeersleiders. Zij protesteren tegen plannen rond een nieuw digitaal controlecentrum. Tussen 3:30 en 7:00 vertrekken of landen er geen vliegtuigen. Op luchthaven Zaventem worden geen vluchten geschrapt, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. Wie een warmtepomp, laadpaal of elektrische kookplaat wil laten aansluiten, moet mogelijk jaren wachten. Netbeheerder Liander heeft ruim 7000 huishoudens op een wachtlijst gezet voor een zwaardere stroomaansluiting, meldt de Telegraaf. Volgens Liander is het stroomnet op sommige plekken overbelast. Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met een staakt het vuren. En voor de kust van Zuid-Holland komt een nieuw beschermd natuurgebied, meldt Omroep West. Het gebied krijgt een speciale status om zeevogels beter te beschermen. Daarmee is straks de hele Nederlandse kust van Zeeland tot Groningen onderdeel van een beschermd natuurgebied. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst zijn er nog opklaringen en overal is het droog. Later deze nacht neemt de bewolking toe en is het rond de 15 graden. Overdag gaat het regenen, plaatselijk ook met onweer en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Afnoe van der Meijs. In Rotterdam verkopen veel avondwinkels en kleine supermarkten illegale sigaretten en snoes. Dat blijkt uit de rondgang van het AD langs tientallen winkels. De verboden tabaksproducten blijken op veel plekken verkrijgbaar. Volgens winkeliers zijn vooral middelbare scholieren geïnteresseerd in snoes. Op Belgische luchthavens ligt het vliegverkeer vannacht stil door een staking van luchtverkeersleiders. Zij protesteren tegen plannen rond een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor er banen gaan verdwijnen. Op luchthaven Zaventem worden geen vluchten geschrapt, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. De Belgische politie heeft misschien dieven gearresteerd die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoons zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral de afdeling waar de roof was, schrijven twee Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje 4 mannen vast. En dan de bezorging van een tuinhuisje in Raamsdonksveer liep flink anders dan gepland, schrijft Omroep Brabant. Tijdens het hijsen viel de kraan door een technisch probleem stil, waardoor het huisje in de lucht bleef hangen. 3 brandweerwagens moesten eraan te pas komen om het tuinhuisje na ruim een uur weer veilig op de grond te krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Afin van der Meijs. In Zwijndrecht is een man gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk ontstond de steekpartij na een ruzie in de relationele sfeer. De politie heeft nog niemand aangehouden en doet onderzoek. Kort nadat Donald Trump had aangekondigd dat Israël en Hezbollah een staakt het vuren waren overeengekomen, zijn er opnieuw raketten afgevuurd vanuit Libanon. Het Israëlische leger onderschepte de projectielen. Hezbollah heeft de aanval opgeëist en raakte niemand gewond. Verschillende Belgische luchthavens hebben reizigers te maken met vertragingen door een spontane staking van luchtverkeersleiders. Op luchthaven Zaventem vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. De actie is gericht tegen plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor in de toekomst banen gaan verdwijnen. En in Laos wordt nog altijd gezocht naar twee goudzoekers die al bijna 2 weken vastzitten in een grot. Reddingswerkers proberen een alternatieve route te vinden om bij de mannen te komen, terwijl ook water uit de grot wordt weggepompt. Eerder konden 5 andere goudzoekers al levend worden gered. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie doet nog altijd onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Heerhugowaard gisteravond. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 anderen gewond. Het bedrijfspand waar het gebeurde werd een tijd onder schot gehouden. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd en of er iemand is opgepakt. Een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede is gisteravond uit de hand gelopen, meldt RTV Utrecht. Demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar politieauto's. De politie greep in en maakte een einde aan de bijeenkomst. Zo'n 300 mensen waren op het protest afgekomen. Op verschillende Belgische luchthavens hebben reizigers te maken met vertragingen door een spontane staking van luchtverkeersleiders. Op luchthaven Zaventem vertrekken zo'n 25 vluchten later. De staking heeft te maken met plannen voor een nieuwe digitale verkeerstoren. Luchtverkeersleiders zijn bang dat daardoor banen verdwijnen. En de agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in asielzoekerscentrum in Zeist wist volgens de politie niet dat ze zwanger was. Volgens de politie had de agent anders gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden ervan gingen rond op social media en worden onderzocht. En dan nog het weer van Weer Online. Het gaat vandaag regenen, met in het binnenland ook wat onweer en windstoten. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
8: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wijk bij Duurstede heeft de politie gisteravond ingegrepen bij een protest tegen de komst van asielzoekers. Volgens RTV Utrecht werd de sfeer grimmig en gooiden demonstranten met stenen en vuurwerk naar politieauto's. Agenten joegen de ongeveer 300 betogers uit elkaar. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Er is nog veel onduidelijk over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard. Er vielen doden en 2 mensen raakten gewond. De politie was met speciale teams op de been en hield het gebouw lange tijd onder schot. Er is nog niemand opgepakt en de politie zoekt getuigen. De agent die bij een aanhouding in een AZC in Zeist een vrouw op de grond gooide, wist niet dat ze zwanger was. Had hij dat wel geweten, dan had hij anders gehandeld, zegt de politie. Die zegt dat de vrouw bij een aanhouding in de weg stond, maar weigerde weg te gaan. Beelden van het voorval leidden tot heftige reacties. En in het Noord-Hollandse Weidenes woedt een zeer grote brand in een restaurant. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand staan racistische teksten. Op het moment dat de brand uitbrak was niemand binnen en het pand moet als verloren worden beschouwd. Vanwege de brand is de N506 de komende uren dicht. En dan nog het weer van Weer Online. De dag begint droog en bewolkt, maar al snel volgen buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken met kans op onweer en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger. En tot zover het ANP nieuws.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss staat 9 kilometer file tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Twente wordt wakker.
1: Welkom, het is 2 juni en vandaag op deze dag in 1973. Koningin Juliana opent het Van Gogh Museum in Amsterdam. 1973 op deze dag.
0: Vandaag in het nieuws.
1: Want er is afgelopen nacht groots uitgerukt voor een uitslaande brand in een loods aan de pomp. Stationweg in Enschede. Bij aankomst sloegen de vlammen al uit het dak van het gebouw, waarna de direct werd opgeschaald naar middelbrand. Meerdere brandweer eenheden werden ingezet om het vuur te doven afgelopen nacht aan de pompstationweg in Enschede. En de allereerste Willem Hoeversprijs is maandag uitgereikt aan Mathienne van de Kamp van het ziekenhuis MST en hoogleraar Monique Tabak van de Universiteit Twente. Check het op 120.nl, we gaan het er straks nog over hebben in de show. En de protest tegen asielplannen van de gemeente Dinkelrand is maandagavond uitgelopen op ongeregeldheden. Honderden mensen waren naar het plein gekomen om hun onvrede te uiten. De situatie escaleerde nadat de politie had aangekondigd dat de bijeenkomst moest worden beëindigd en daarbij werd een mobiele eenheid ingezet in Vriezenveen. En Engelo heeft bijna 7,2 miljoen euro overgehouden. Tenminste, een positief resultaat over 2025. Als er uitgegeven gaat worden en uitgedeeld van iedereen niet bekend, ook check dat verhaal op 120.nl. Altijd mooi die centen. Ja, of je ze ooit terugziet. Welkom, Twente wordt wakker, veel bewolking vandaag. Er kan wat regen vallen en later wordt het 24 graden op deze dinsdag.

0: en Niall Horan hier op Twente FM.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 2 juni en vandaag op deze dag in 1992. Bij een referendum wordt in Denemarken het verdrag van Maastricht afgewezen. In Denemarken, 1992. In 1982 bokser Rudy Koopmans in Nederland. Die verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het half zwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavani. In 1973 koningin Juliana opent het Van Gogh Museum in Amsterdam. 1971 Parijs, wil ik zeggen, maar Ajax is het veroverd de Europa Cup 1 door een 2-0 overwinning op Panathinaikos. Gebeurde in het Wembley Stadion in Londen. Doelpunten van Dick van Dijk en Arie Haan. Ajax neemt de cup over van Feyenoord, de winnaar in 1970. Dan 1969, de Belgische wielrenner Eddy Merckx die wordt uit de Giro d'Italia gezet en geschorst omdat hij doping zou hebben gebruikt. Op 14 juni zou de schorsing alweer worden opgeheven, zodat Merckx als toch nog mee kan doen aan de Tour de France 1969. Dan 1966, het Amerikaanse ruimteschip Survivor nummer 1. Die maakt een zachte landing op de maan en zendt foto's en beelden naar de aarde. 1946 dan, een volksraadpleging in Italië. Daarbij wordt de monarchie afgeschaft en wordt Italië een republiek. En 1869, of was het nou 1896... Dat was het, de Italiaanse uitvinder Guglielmo Marconi. Die krijgt octrooi voor de draadloze overdracht van signalen. Dat markeert volgens de Italianen de start van de radio. 1896 op deze dag. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1990. Wat waren de nieuwe binnenkomers op 2 juni 1990? Nou, dat is onder andere op nummer 33. We zullen ze allemaal van Zus 5. Dat had te maken met het Nederlands elftal. Somewhere Between van Grant de Forsyth komt binnen op 32. En Crazy For You van Zibbel komt binnen op 31. Get the Heaven van The Family Stand is de binnenkomer op 28. En Emensione, At This Moment van Marco Bazzato komt binnen op nummer 25. Maar er is ook een binnenkomer op nummer 21, de hoogste nieuwe binnenkomer.

Het is Sexuality van Kenny Dova. Uiteindelijk wordt het nummer 4. Staat 4 weken, wat zeg ik, 8 weken in de top 40. En kwam op deze dag binnen in de top 40 in 1990 op nummer 21 als hoogste nieuw binnenkomen. Ze noemen dat ook wel de klapper van de week. Oké, dan de top 3. Zen Basta Una Canzone van Eros Ramazzotti staat op 3. Kingston Town, UB40 op 2. En op 1 blijft staan Painted Black van de Rolling Stones. De nummer 1 van 2 juni 1990.

0: Het is Elizabeth Taylor. Het is in dit geval Taylor Swift. Hier op Twente FM. Straks gaan we het hebben over het kennis- en netwerkevenement Natuur en Gezondheid. Dat heeft ons, alles uit te staan hier in de regio, dus houd het in de gaten. We gaan het ook hebben over de Almeloze sporters die naar de Special Olympic Games gaan. En we gaan strijden tegen e-waste. Blijf erbij. Dat is straks eerst het streeknieuws.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Dus

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: 1 minuut over 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
3: Dag Jeroen.
4: In wijk bij Duurstede in Utrecht heeft de politie ingegrepen bij een anti-AZC-demonstratie. Die begon volgens de regionale omroep gemoedelijk, maar de sfeer sloeg om en politiewagens werden bekogeld met vuurwerk en stenen. De politie zit nog met veel vragen over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heerhugowaard. Daarbij viel een dode, 2 mensen raakten gewond. Gehoopt wordt dat getuigen meer duidelijkheid kunnen geven. En het dagelijkse leven in ons land is vorige maand flink duurder geworden. Volgens het CBS steeg de inflatie met 3,5% en dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de energieprijzen flink zijn gestegen.
3: Dankjewel Jeroen. Rutger, goedemorgen.
5: Goedemorgen. In Enschede heeft vannacht brand gewoed in een grote schuur. Dat gebeurde aan een pompstationweg in het buitengebied. Een naastgelegen woning moest worden gecontroleerd op eventuele rookschade en de aanwezigheid van koolmonoxide. De brand woedde in een schuur van zo'n 30 bij 8 meter. In de schuur stonden voertuigen gestald. De schade aan de brand is groot, er raakte niemand gewond. De ziekenhuis MST in Enschede heeft vorig jaar onderaan de streep ruim 19 miljoen euro overgehouden. Dat is vooral te danken aan de verkoop van de afdeling oogheelkunde van het ziekenhuis. Die verkoop bracht zo'n 6,6 miljoen euro op. Het geld dat het MST niet heeft uitgegeven, zegt het ziekenhuis goed te kunnen gebruiken. Zo wil MST investeren in het aantrekken en behouden van zorgpersoneel en wil het meer investeren in technologie om diagnoses te verbeteren en behandelingen te kunnen versnellen. In Tubbergen wordt vanavond het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Het CDA en Keerpunt 22 gaan samen het nieuwe gemeentebestuur vormen. De VVD valt dit keer buiten de boot en moet plaatsnemen in de oppositiebanken. Hilde Berning blijft wethouder namens het CDA in Tubbergen en Frank Niens namens Keerpunt 22. Nieuwkomer in de drietalige wethouder.

0: ploeg is Giel Mensink, die ook namens Keerpunt 22 aan de slag gaat. En dan het weer voor Twente. Zon en buien wisselen elkaar vandaag af, waarbij het 23 of 24 graden wordt. Vooral vanmiddag kan het lokaal flink gaan plensen. Vanaf morgen gaat de temperatuur verder omlaag. Het blijft regenachtig bij 19 tot 21 graden.
1: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? We beginnen met de A1. Is daar wat te zien? Ja, de Lutte richting de Duitse grens. Dan de A35. Almelo Zuid richting Wierdewest. 3 minuten over 3 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En de N35, de Zalm-Twente-tunnel richting Wierdewest. 4 minuten over 4 kilometer. Langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. En dan een controlepost, die wordt gezien op de A1, dat is bij 35.1, dat is ook de enige die gemeld wordt. Nou weet ik toevallig ook dat er in Borne 1 staat, op de Aanseloze straat. Kijk een beetje uit, doe voorzichtig, pas een beetje op.

Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It, hier op de Twentse Radio. Beste mensen, goedemorgen, welkom. Het is dinsdagochtend. Vandaag een droge ochtend in ieder geval, tenminste, dat is de bedoeling. Aan het einde van de ochtend buien regen en daarna is het weer droog met 24 graden. Ja, de zon breekt wat vaker door en later in de middag komen een paar stevige onweersbuien voor. Er is kans op hagel en windstoten. Vanavond trekken de buien dan weg en daar moeten we het mee doen. Straks gaan wij ons bezighouden met een netwerk op het gebied van de natuur. Gezellig. In het volgende uur gaan we het hebben over de Special Olympic Games. Daar gaat de hele groep Almeloers naartoe. Details straks in de show. Mocht je wensen hebben voor 6 op een rij, laat het even weten. 6 platen zonder praten doen we na 9 uur. Wat kunnen we draaien? Doe dat via de 1Twente-app of via twentefm.nl. Rechterboven zijn.

0: Het is Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry.
1: Zijn er vandaag jaren?
0: Een greep bij de verjaardagslijst, waarom ook niet? Onder andere jaren vandaag Stacy Keach, de acteur, die wordt 85. En Antoine Chubby Tavares, de zanger van Tavares, wordt 82. Dave Dennis van het plaatje Jeans On, legendarisch 81 worden. Jan Lammers, de autocoureur, wordt 70. Ton Hadley, de zanger van Spanner Ballet, onder andere jarig, wordt 66. En ook Nicky Cox wordt 48, actrice uit de USA. En 68 wordt Hans de Boy.

0: Hans de Boy vandaag jarig. Hij zong ooit het prachtige Een Vrouw Zoals Jij. Ja, zong natuurlijk wel meer die Hans de Boy. Thuis ben dat soort zaken. Hij wordt 68, we zeggen gefeliciteerd. En een mooie dag op deze dinsdag, de 2e juni. Wij gaan naar de Groene Loper. We gaan naar Clementine Maathuis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, er komt een kennis- en netwerk-event Natuur en Gezondheid. Dat heeft alles met elkaar uit te staan. Dat heeft ook te maken met 10 jaar Groene Loper. Vertel.
1: Ja, dat klopt. We bestaan dit jaar 10 jaar. En daar zijn we natuurlijk super blij mee met al die mensen die tot nu toe hebben meegedaan met acties en activiteiten en hun buurt net iets groener hebben gemaakt. Dus ja, dat wilden we graag vieren.
0: Ja, wat doet de Groene Loper voor de mensen in Twente?
1: De Groene Loper, dit is de Groene Loper Losse Oldenzaal.
0: Ja.
1: En alle inwoners van Losse en Oldenzaal en het buitengebied, die kunnen meedoen met acties. En eigenlijk is de bedoeling dat je samen je buurt wat groener maakt. En en het wat gezelliger maakt en wat gezonder en klimaatbestendiger.
0: Ja, zijn er meer initiatieven in deze regio? Of is dat echt specifiek dit iets van Losse Oldenzaal?
1: Nee, er zijn iets van 10 groene lopers in Overijssel. Dus bijvoorbeeld Enschede, Almelo, Haaksbergen is pas een nieuwe. Hof van Twente zit er eentje, Deventer, Zwolle, Kampen.
0: Ja, jullie deelden toch ook al de zaden uit, of heb ik het nog mis?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat doen we samen met de Imkervereniging. Of eigenlijk heeft de Imkervereniging daar heel groot aandeel in. Zeker Jan Oldenkamp, die doet daar heel veel belangrijk werk voor. Maar daar werken we zeker samen in.
0: Ja, en daar wordt dan goed mee gedaan. Hey, donderdag wordt het gevierd als het ware, maar dat gebeurt dan met een netwerkevent. Hoe gaat het daar toch weer uitzien?
1: We hebben hele leuke activiteiten. Marco van Es van Back to Nature komt. Die vertelt iets over microbiome. En microbiome, dat gaat over de bacteriën. Want hij heeft uitgevonden bijvoorbeeld dat als je een biodiverse omgeving hebt, dat weerspiegelt in de darmgezondheid.
0: Oh.
1: Dus ik vind het razend interessant. Verder komt iemand van Natuur en Milieu Overijssel iets vertellen over groene schoolpleinen en over jong leren eten, dus gezond leren eten. We hebben verschillende vrijwilligers, Han van Maat van het Voedselbos, Marianne Banning doet een wildplukwandeling, Irene Christenhuis heeft een hele leuke meditatieve wandeling, Wim Wolbrink, de meester vertellen komt, Carleen Oldenkamp van de Imkervereniging, die gaat op bijensafari. Dus we hebben echt superleuk programma.
0: Hartstikke goed. Zit het al vol?
1: De inschrijftermijn is eigenlijk verlopen.
0: Dat bedoel ik.
1: Dus als er nog mensen mee willen doen, dan kunnen ze het beste even via de mail contact opnemen met groeneloperlosseoldenzaal@gmail.com. Of via de website staat ook wel een contactformulier.
0: Goed zo. Nou, en dan staat het zo meteen ook op twentefm.nl of 120.nl. Tenminste, bij het terugluisteren van dit fragment op de radio. Clementine, wat ga je zelf doen komende donderdag? Heb jij nog een taak?
1: Ja, ik ben vliegende kip, denk
0: dat
1: ik.
0: Dat dacht ik al wel.
1: En intussen duim ik voor mooi weer. Dus als je mee wilt duimen, dan zou dat wel fijn zijn.
0: Het weerbericht klopt al nooit, dus dat scheelt.
1: Nee, dat is ook weer waar.
0: Goed zo. Groene Loper, Losse Oldenzaal. 10 jaar komende donderdag. Dankjewel, Clementine Maathuis.
1: Ja.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.

0: www.nos.nl/luister. Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Wil jij €500 netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
4: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Weidenes, Noord-Holland, heeft een zeer grote brand gewoed in een restaurant. De brandweer is nog uren bezig met nablussen. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand stonden racistische teksten als oprotten en kankerturk. Bij de brand vielen geen slachtoffers, wel is de N506 voorlopig dicht. In wijk bij Duurstede in Utrecht heeft de politie gisteravond een anti-AZC-demonstratie beëindigd. Zo'n 300 mensen waren volgens de regionale omroep op de been en na een rustig begin werd de sfeer grimmig. Toen mensen stenen en vuurwerk naar politiewagens gooiden, grepen agenten in en dreven betogers uit elkaar. Er zijn nog veel vragen over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard. Daarbij viel een dode en raakten twee mensen gewond. De politie hield het pand ook een tijd onder schot. Getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben, wordt gevraagd om verhalen en beelden te delen. En de inflatie is vorige maand hard gestegen, meldt het CBS. In mei werd het leven 3,5% duurder en dat heeft allemaal te maken met de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de energieprijzen omhoog schoten. Economen zijn bang dat als de oorlog langer aanhoudt, de inflatie nog verder stijgt. En dan nog het weer van Weer Online. De dag begint droog en bewolkt, maar al snel volgen buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken met kans op onweer en windstoten. Voor 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger. En tot zover het ANP nieuws.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Os een kwartier vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 12 kilometer file. 10 minuten extra op de A326 Nijmegen-Ravenstein tussen afrit Bergharen en knooppunt Bankhoef, 2 kilometer. Op de N322 Beneden-Leeuwen richting Nijmegen bij Ewijk, 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
3: Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laan.

0: Goedemorgen.
1: Suzanne van Rijk en halverwege. Goedemorgen, welkom.
2: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
1: Deel 2 van de show van deze dinsdag. Het is de 2e juni en vandaag op deze dag. Koningin Juliana opent het Van Gogh Museum in Amsterdam. Het gebeurde op deze dag in 1973.
2: Vandaag in het nieuws.
1: Twee geparkeerde auto's zijn afgelopen nacht in Enschede volledig uitgebrand. Gebeurde aan de Broekheurnerweg in Enschede. Ook een naastgelegen bedrijfspand raakte beschadigd door hitte en vlammen. Check het op 120.nl. De allereerste Willem Hoefers Award is gisteren uitgereikt aan Mathienne van der Kamp en Monique Tabak van de universiteit. We gaan het er straks over hebben met Henk. En afgelopen nacht ook een brand in Enschede in een loods aan de Pompstationweg. De aankomst sloegen de vlammen al uit het dak. Meerdere brandweer eenheden werden ingezet om het vuur te bestrijden. Check ook de verhaal op 120.nl. Gisteravond is een protest tegen asielplannen van de gemeente Twenterand volledig uit de hand gelopen. Het gebeurde op de Manitobaplein. Honderden mensen waren aanwezig en op het moment dat de politie zei van en nu is het mooi geweest, escaleerde de zaak en de mobiele eenheid werd ingezet in Vries en Veen. Gewoon hier om de hoek in Twente. En Hengelo sluit af met een positief resultaat. 7,2 miljoen euro. Dat is lekker, beste mensen. Of dat uitgedeeld wordt, geen idee. Houd het in de gaten. Eerst vanochtend wat zon. 24 graden. En later vandaag regen en onweersbuien. Daar moeten we het mee doen. Straks de Special Olympic Games. Een hele club uit Almelo gaat er naartoe. We gaan het ook hebben over de Willem Hoefers Award. En later in de show gaan we beachvolleyballen. Tenminste, Eredivisie Beach komt naar Almelo. En mocht je wensen hebben, laat het even weten via de 120 of via 20fm.nl rechterboven de linkie-code. Dit zijn de Handsome Poets.

0: When I spent the summer on you.
1: Het is The Summer on You. Het is Sam Veld en Lucas en Steve en alles erop en eraan. Deed ook mee met, wat ik al zei, The Summer on You. Straks gaan we het hebben over de Special Olympic Games in Almelo, laat ik zo zeggen. Er is een heel team wat vanuit Almelo richting de Special Olympic Games gaat. En nu eerst naar Henk Winkelhuis, want gisteren is de eerste Willem Hoefers Award uitgereikt. Henk, goedemorgen.
2: Ja, hi Wim, goedemorgen.
1: Dat was mijn dingetje, we hebben het gisterochtend al even over gehad. En je wou kort toelichten wat bij jou nooit lukt, hè?
2: ja, ik zit allemaal wat eerder zeker, inderdaad.
1: Ja, vertel even hoe het geweest is.
2: Ja, ik zal proberen kort toe te lichten. Het was sowieso een bijzondere dag. Hè. Dat vertelde ik gisteren al op de dag van het kind. De uitreiking van de eerste Willem Hoefers Award. Met toch ook wel helemaal Willem. Eigenlijk ook wel het middelpunt van de hele bijeenkomst. Het ging natuurlijk om de uitreiking van het beeld aan de twee mensen. Daar kom ik zo nog wel op terug. Maar het was ook ter nagedachtenis aan Willem, die dus de hele zielenzaligheid was. En eigenlijk nog steeds ook wel is van Kans voor een Kind. Nou, en daarmee een mooi bruggetje naar de twee mensen die dus de eerste Willem Hoefers Award hebben gekregen. Dat zijn Martien van der Kamp en Monique Tabak. Twee mensen die werkzaam zijn op de UT en allerlei. Want het is allemaal heel technisch ook hoor. Maar dingen bedacht hebben waardoor kinderen die astma hebben. Laten we zeggen, en ik heb het zo ook genoemd, letterlijk meer lucht krijgen. Ze hebben spelletjes bedacht waardoor kinderen toch meer gaan bewegen. Ze hebben een app bedacht waarop kinderen kunnen zien hoeveel lucht ze die dag hebben. Ze hebben dingen bedacht waardoor afspraken die ze met hun artsen hebben. Die staan altijd, dat heb ik zelf inmiddels ook natuurlijk, we hebben het over binnen, maar die staan altijd vast op een bepaalde datum. Dus die worden 2 maanden, 3 maanden voortijd gepland. Maar zeggen zij, eigenlijk is het soms helemaal niet nodig. Want als een kind goed te pas is, dan hoef je niet naar de dokter heen. Maar dan is het gewoon een onderhoud. Dus ze gaan veel gerichter die afspraken maken. Dus op het moment dat er echt iets is, en dan kunnen ze dan op die app zien. Dan maken ze een afspraak. Dus het aantal ziekenhuisopnames van astma-patiëntjes. En dan praat ik dus over jongere astma-patiëntjes, want daar gaat het nu over. Is bijna gehalveerd ten opzichte van 2021.
1: Okay.
2: Dus het heeft echt wel mega veel effect. Ja, nou begin ik toch alweer veel te kletsen, sorry. Maar
1: nee, maakt niet uit. Nee.
2: Ja, oké. Okay. Wat een mooie vond ik gisteren in dubbel opzicht. Ik mocht een beetje aan elkaar kletsen. Ik zei, dat is wel een risico wat jullie nog nemen. Maar goed, ik heb het kort genomen tussendoor. Maar dat, er was één, de presentatie van Martien en Monique. Er kwam ook een foto voorbij van een jongetje, was het in dit geval, die lag in het ziekenhuis. Moeder die bij het bed zit, vader zit erachter. En de zorgen van het hele gezin werden daar heel mooi in beeld gebracht. Want het is als een kind ziek is, en dat is voor Kans voor een Kind bij ons altijd zo als een kind wordt aangemeld om een wens vervuld te krijgen. Dat is natuurlijk de wens van een kind, maar een heel gezin leidt daaronder. Of je wilt of niet, ook het broertje of het zusje, wat er is. Ja, die moet inleveren, want papa en mama hebben ook maar 100% energie. En als daar een heel deel van die energie in het andere kind moet, omdat het niet anders kan, dan heeft het hele gezin daarvan te leiden. En dat werd heel mooi in beeld gebracht. En dat konden we ook nog toevoegen van, jullie geven niet alleen dat kind meer lucht en meer vrijheid en meer levensplezier, maar ook het hele gezin. Dus zo werd het een hele mooie, ook echt een hele bijzondere, ook wel emotionele bij een moment middag. Ja.
1: Ja, dus. Voor de mensen die ook die uitleg willen, want ik zie dat er bij ons op de website ook een mooi filmpje staat over dit hele gebeuren. Over de longfunctiemeter en dat soort zaken. Dus het is wel een complex verhaal wat dat betreft. Maar wel heel mooi dat het allemaal op deze manier gebeurt. Ik bedenk me ook, vroeger heb ik het dan altijd maar over. Toen ik nog op de lagere school zat, had je ook mensen met astma. Die wisten zich geen raad en het waren alleen maar medicijnen en meer kon je er niet mee, weet je.
2: Ja, klopt ook. Ja, we hadden ook van die kinderen, klinkt een beetje
1: geloof, dat klinkt maar, precies,
2: Ja, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar en dat wisten we natuurlijk gewoon. En wij hielden er ook wel een beetje rekening mee. Maar die konden gewoon minder actief.
1: Zeker.
2: Waren gewoon minder actief, eerder moe.
1: Ja.
2: En dat gaven die twee onderzoekers gisteren ook mooi aan, Monique en Martienne. Kinderen zijn daar meester in. Of om te zeggen, ja, weet je, daar gingen ze. Gaven een mooi voorbeeld van een jongetje was vroeger, voordat hij echt veel maar asma kreeg, voetbalde die. En dan zegt een kind op een gegeven moment, ja, zeg maar, goh, vandaag wil. En zo doen ze steeds, zijn ze steeds minder actief. Ja. En dat was ook hun manier van denken, we moeten andersom doen, zodat die kinderen wel actief blijven, waardoor die longfunctie, zeg maar, toch wel intact blijft. Dus het is van alle kanten is het fantastisch dat deze twee mensen deze eerste award hebben gekregen. Ik vertel je net al van, nou, dat Willem, zeg maar, op deze manier ook nog geëerd wordt. Sowieso mooi. En ik kon Narissa en Hanne, dat zijn de dochters van Willem, die kon ik nog, die hebben we uitgenodigd, mooi noemen. En ik kon Ingo, dat is de zoon die Willem verloren heeft met een heel ernstig ongeluk, ook nog mooi noemen. En dat noemde de dochter Narissa. En zei na het nog tegen mij, Henk, mooi dat je Ingo ook nog even genoemd hebt. Ik zei, ja, die was er ook bij. En zo konden we er heel veel cirkels gisteren rondmaken, zeg maar.
1: Goed zo. Maar nou, helder verhaal. Ook Willem is trouwens nog even te zien in een filmpje op twentefm.nl, 120.nl.
2: Ja, ik zag hem. Ja, mooi.
1: Even ter gedachtenis aan hem. Hey, ja. Prachtig allemaal. Volgend jaar dus weer die prijzen, ga ik vanuit. Dit is de eerste dan? Of is het nog even twijfelachtig? Nee, ik weet niet wat de bedoeling is.
2: Ja, we gaan nog even evalueren met het oude bestuur. Want ik kan je wel verzekeren, dit doe je niet zomaar in 1, 2, 3. Het lijkt allemaal zo heel makkelijk, maar dat kost machtig veel tijd. En dat hebben we met plezier ervoor over. Maar ja, we zijn allemaal maar vrijwilligers.
1: Nee, moet ook bijzonder blijven. Ik begrijp het.
2: Ja, ook dat. En dus we zijn erover aan het nadenken of het elk jaar moet doen. Of dat we zeggen, doen om het jaar. Want het vereist echt veel. Kijk, wij doen het allemaal maar naast alles wat we doen voor Kans van een Kind. Kwam dit er nog bij overheen. En dit is, wat ik zeg, niet zomaar iets. Dit is wel iets heel belangrijks. Moet je goed over nadenken. Juryrapporten. Mensen die in dat soort dingen zitten, die winnen. Dat gaat niet vanzelf. Dus we moeten goed over nadenken hoe we doen. Maar dit was in ieder geval een fantastische eerste aftrap, zeg maar. En dan krijgt een vervolg. Maar dat is misschien nog leuk om te noemen. Er was ook een bij half negen, hè. een kinder astma-raad. Van het bestaan had ik nog niet gehoord, maar dat waren gisteren twee kinderen van die kinderastma-raad. En die bestaat uit 20 kinderen. Die ook tips geven aan de onderzoekers. En die houden heel nadrukkelijk bij hoe het allemaal gaat met hun. En geven ook dingen door. En ik had een paar knuffels meegenomen. Maar natuurlijk geen 20, want ik wist niet dat ze er waren. Maar ik zei, oh, maar dat is ook fantastisch. Want die waren ook heel enthousiast dat zeg maar hun. Ja, dat zij eigenlijk, want ze zijn er onderdeel van, dat zij dus die eerste award kregen. Ik zei, nou, hier hebben jullie vast één knuffel. En die komt binnenkort bij elkaar. En dan fiets ik er nog een keer heen naar de UT, waar daar zitten ze bij elkaar om weer te overleggen. Ik zei, dan kom ik jullie allemaal nog een paar knuffels brengen van.
1: Ja, nou, mooi zo. Dus, ach,
2: dat
1: mooi
2: is
1: wel
2: mooi, ja.
1: Ja,
2: vind ik ook. Goed.
1: Henk Winkelhuis, dankjewel. Volgende keer doen we
2: Goeiedag
1: een uur.
2: Allemaal.
1: Ja, oké. Okay. Hoi.
2: Goed.

0: En we inderdaad zeer stevig als gemeente Almelo vertegenwoordigd.
1: Wat gaaf, wat super.
0: Ja.
1: Over 10 dagen, hè? Even kijken, zo over 2 weken iets minder?
0: Vrijdag, volgende week vrijdag gaan we weg. En dan zijn zaterdag en zondag zijn de wedstrijden. Dus 12 tot en met 14 juni.
1: Wat een groot feest gaat het worden. Wat gaat er allemaal gebeuren? Want ja, diverse disciplines zie ik.
0: Klopt, 3000 sporters. En in totaal uit heel Nederland doen mee aan 20 sportdisciplines. En dit jaar gaan we richting gemeente Haarlem. Dus dat is in de omgeving van Haarlem. Dus wij zwemmen zelf in Hoofddorp.
1: Ja.
0: En in Zandvoort doet onder andere ook met het surfen mee. Dus er zijn echt veel verschillende sportdisciplines die daar gaan plaatsvinden in verschillende plaatsen. Eigenlijk hetzelfde als we hier gedaan hebben met de 14 gemeenten in 2022.
1: Ja, precies. Dat was in Hengelo, toch? Even uit mijn hoofd.
0: Onder andere, ja. Het dorp, Olympisch dorp, was in Enschede bij de universiteit. En in 14 gemeenten samen hebben de Special Olympics Twente toen opgezet. En het zwemfestijn vond plaats bij het ravijn in Nijverdal.
1: Ah, kijk aan. Ja, regio breed wat dat betreft. Even voor, als we het over Twente uitstrijken. Zijn er meer ploegen uit Twente die meedoen naast Almelo?
0: Ja, zeker. Zeker. Ik praat nu alleen over de gemeente Almelo, maar er zijn natuurlijk ook sportverenigingen, zoals de zwemverenigingen waar ik dan in meedoe. Al onze 6 verenigingen hieruit, dat is dan niet Twente, maar onder andere ook Savas uit Raalte en de Waterspetters uit Ommen, die doen er ook mee. En dat zijn dus ook al 6 verenigingen. Losser zit daarbij, er zit Markelo bij. En Travijn natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Dus we gaan allemaal naar Haarlem om daar met elkaar te zwemmen.
1: Ja, ik vind het ook super gaaf.
0: En het zijn totaal voor zwemmen waar ik het dan over praat. Praat je over 300 zwemmers uit heel Nederland.
1: Zo, dat zijn er nogal wat.
0: Groningen, de sportploeg, ja.
1: Moet een feest zijn.
0: Ja, zeker. De openingsceremonie vindt plaats in de ijsbaan in Haarlem. En daar zijn dus 5000 sporters, of totaal 5000 mensen. Dat zijn dus de sporters, de coaches, de vrijwilligers, ouders en betrokkenen. Die zijn dan aanwezig.
1: Ja.
0: En dat is op vrijdagavond. Maxime Vroger treedt ook onder andere op bij de openingsceremonie. Twan van Peperstraat doet daar de opening. Die praat alles aan elkaar. En daarna zijn op zaterdag en zondag de wedstrijden overal.
1: Nou, dat is dan volgende week helemaal te gek. Iedereen is natuurlijk nu al vol met spanning om er naartoe te gaan, ga ik vanuit.
0: Ja, het is jammer dat iets verder uit de buurt is. Het vergt ook nog het een en ander geregeld natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het komt allemaal goed. We zijn er klaar voor.
1: Goed zo, we gaan het volgen. Succes met het organiseren, Linda. En we horen graag hoe het gaat volgende week bij de Special Olympic Games met de 43 sporters uit Almelo. Succes, hè?
0: Oude gemeente Almelo in de gaten. Dankjewel. Goed. Veel succes vandaag nog.
1: Hoi.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Het is 3:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
1: Dag Jeroen.
6: Bij zware Russische luchtaanvallen op delen van Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Onder meer de hoofdstad Kiev werd getroffen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. De politie onderzoekt de zeer grote brand vanochtend in een restaurant in het Noord-Hollandse Weidenes. Er wordt uitgegaan van brandstichting, want op het pand stonden racistische teksten gekalkt. Vanwege de brand is de N506 dicht. En het vertrouwen van Nederlanders in het kabinet Jetten is flink gedaald, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Bij de start 100 dagen geleden was een derde positief, nu een 5e. Alleen Jettens eigen D66-aanhang blijft loyaal.

0: Jeroen, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Enschede heeft vannacht brand gewoed in een grote schuur. Dat gebeurde aan een pompstationweg in het buitengebied. Een naastgelegen woning moest worden gecontroleerd op eventuele rookschade en de aanwezigheid van koolmonoxide. De brand woedde in een schuur van zo'n 30 bij 8 meter. In de schuur stonden voertuigen gestald. De schade aan de brand is groot en raakte niemand gewond. Ziekenhuis MST in Enschede heeft vorig jaar onderaan de streep ruim 19 miljoen euro overgehouden. Dat is vooral te danken aan de verkoop van de afdeling oogheelkunde van het ziekenhuis. Die verkoop bracht zo'n 6,6 miljoen euro op. Het geld dat het MST niet heeft uitgegeven, zegt het ziekenhuis goed te kunnen gebruiken. Zo wil MST investeren in het aantrekken en behouden van zorgpersoneel en wil het meer investeren in technologie om diagnoses te verbeteren en behandelingen te kunnen versnellen. In Tubbergen wordt vanavond het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Het CDA en Keerpunt 22 gaan samen het nieuwe gemeentebestuur vormen. De VVD valt dit keer buiten de boot en moet plaatsnemen in de oppositiebanken. Hilde Berning blijft wethouder namens het CDA in Tubbergen en Frank Niens namens Keerpunt 22. Nieuwkomer in de drietalige wethoudersploeg is Giel Mensink, die ook namens Keerpunt 22 aan de slag gaat. En dan het weer voor Twente. Zon en buien wisselen elkaar vandaag af, waarbij het 23 of 24 graden wordt. Vooral vanmiddag kan het lokaal flink gaan plensen. Vanaf morgen gaat de temperatuur verder omlaag. Het blijft regenachtig bij 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar de wegweek. We beginnen met de A1, de Lutte, richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer op dit moment. Voor de rest valt het op zich mee tot aan Hoevelaken, dus dat is mooi nieuws. Dan de A35, Knoppert Azelo, richting Hengelo. Zuid bij Hengelo Zuid, 5 minuten over 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. De N35, Nijverde Oost, richting Wierde West, 4 minuten over 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dan de N733 tussen Lonneker en Enschede, 6 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer. En de N737 tussen Hengelo Oldenzaal en Lonneker, 5 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer. Hou daar even rekening mee. Hoe is het met de controles in den regio? Ik kan er maar één ontdekken. Dat is op de A1, 35.1. Maar oké, de flexflitser staat ook in Borne. Op de Azeloze straat, aldus flitsmeister.nl.

0: hier op de Twentse Radio. Het is, even kijken, bijna 8:45. Vandaag, nou ja, vanochtend nog redelijk weer. Vanmiddag met buien, 24 graden. Nou, je moet er maar wat van maken, want je weet het nooit natuurlijk, hè. Zo is dat, houd het in de gaten en zet parasolen en paraplu vast. Als je, zeg maar, je berichtgeving op Windows mag geloven, is het elk jaar of elke dag noodweer. Dus snel vergeten. We gaan naar Twente Milieu, we gaan naar Mark Bonema. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en we gaan wat nuttigs doen, hè? Want we gaan de strijd tegen e-waste. En dat gaat Twentse jeugd doen, hè?
1: Dat klopt. Dat gaan de leerlingen van 18 basisscholen bij ons in ons bedrijfsgebied in Twente en Achterhoek, die gaan daar mee aan de slag.
0: Ja, hoe gaat dat in de praktijk?
1: Hoe gaat het in de praktijk? Ja, de praktijk is vaak dat als je thuis als gewoon eens even kijkt in je laadjes, in je kasten, wat er allemaal nog staat aan kleine elektrische apparaten. Dat kunnen elektrische tandenborstels zijn, de tosti-ijzers, dat kan ik niet bedenken. En vooral de mobiele telefoons, die komen in de laadjes terecht.
0: Oh, nou ja.
1: En ja, dat is natuurlijk zonde, want ja, het is allemaal te hergebruiken, alle materialen die erin zitten. En wij zijn als Twente Milieu dus bezig met de Race Against Waste. Om de jeugd wat bewuster te maken aan het omgaan met grondstoffen. Hergebruiken van materialen, recycling en kopen ze gewoon wat minder spullen. En daar hebben een aantal scholen zich voor aangemeld. Normaal doen we dit met 10 scholen en nu zijn het zelfs 18. Die scholen krijgen een gastles. Het zijn allemaal groepen 6, 7. En krijgen een gastles van Race Against Waste. Daar wordt inderdaad spelenderwijs een beetje verteld over hoe gaan we zuinig om met grondstoffen. En uiteindelijk na de gastles gaan ze dus echt aan de slag met het inzamelen van apparaten.
0: Ja, wat goed zeg. Zijn ze wel bewust van het hele gebeuren? Want iedereen heeft inderdaad telefoons in de lade liggen. En we hebben het al vaak ook in de uitzending daarover gehad. Inleveren die handel. Maar ja, ja, weet je, dat vergeet je dan snel. Of denk je, oh, het zal wel meevallen allemaal.
1: Ja, en dat is heel grappig. Want als je die lessen bekijkt. En onder andere zijn een aantal wethouders ook bij de les geweest. Zijn een aantal wethouders geweest die een heel leuk filmpje hebben ingestuurd om de leerlingen te motiveren. Maar wat je in de les vooral ziet, is dat je dan echt de oes en de a's krijgt van de leerlingen. Ja, hoeveel materialen zitten er nu eigenlijk bijvoorbeeld in een mobiele telefoon? En er zitten meer dan 60 verschillende materialen in, onder andere grondstof zoals cloud. Ja, daar slaan ze wel op aan. Maar je kunt er nog geen starship van kopen, zeg ze, als je het er allemaal uit zou slopen. Dus dat heeft geen zin. Nee, maar de bewustwording komt er wel steeds meer. Alleen het is toch nog wel heel grappig om te zien dat mensen, hoe zit het in grondstof, hoe werkt dat? Ja, en vooral, het maakt veel indruk om te tellen in bepaalde landen onder welke omstandigheden de grondstoffen uit de grond komen. Nou, en je ziet gewoon dat ze super gemotiveerd zijn. De schoolreis die te winnen is, zal natuurlijk ook helpen. Ze willen echt aan de slag. Ze maken flyers, ze maken folders, ze zoeken de media op. Ze kunnen daar allemaal punten mee scoren. En uiteindelijk de school die dus de meeste apparaten inzamelt,
0: de meeste
1: media aanbiedt. Die krijgt een hartstikke leuke prijs.
0: Goed zo.
1: En wat belangrijk te weten is, als je als inwoner zegt van, joh, mijn tosti-ijzer staat niet, ik gebruik hem eigenlijk nooit, ik wil van het ding af. Je kunt hem natuurlijk altijd keurig naar een milieustraat brengen of wat dan ook. Alleen kun je hem natuurlijk heel mooi aanmelden via e-wasterace.nl. En daar kun je een afspraak maken met de school in de buurt die dan meedoet aan de race. En dan wordt het apparaat gewoon bij je thuis opgehaald.
0: Oké, tot wanneer duurt deze actie?
1: Nou, de scholen zijn al begonnen. En, dus de gastlessen zijn allemaal geweest. En het is een periode van 4 weken dat ze aan de slag gaan. En eigenlijk de 24 juni loopt de race aan.
0: Oké, nou, straks op twentefm.nl, 120.nl komt ook te staan welke scholen er meedoen naar deze regio. En daar kun je dan zeg maar ook je tosti-ijzer kwijt of oude scheerapparaat. Nee, laten we dat maar niet doen, het laatste. Het klinkt zo vies altijd zo'n ding. Getverderrie, zie je zo'n rommelmarkt er liggen, Mark. Getverderrie.
1: Ja, daarom. Dus ik zou ze zelf ook niet echt. Wat nog wel even belangrijk om te noemen is, accu's en batterijen, die horen natuurlijk niet in de hele recycling. Die moet je natuurlijk apart inleveren, ook als inwoner zijnde. Die kun je ook inleveren bij de supermarkt, dat soort zaken, bij de afvalbrengpunten. Dus op het moment dat jij een apparaat laat ophalen door de kinderen van de school, vragen wij, haal de batterij, haal de accu er even uit.
0: Goed zo, dat vind ik een goede waarschuwing bij deze. Tenminste, een wijze les. Ik dank je wel, Mark. Ik hoop dat heel veel binnen wordt gehaald. Maar de Bonema van de Twente Milieu, succes ermee, hè. Dank je wel.

0: Het is Coldplay en My Universe op de Twins Radio. Nou, kijk toch aan een Olympische klant, Stefan Boermans. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hi. Ja. Dat is niet zomaar wat natuurlijk in de uitzending, hè?
1: Ja, nou moet ik eerlijk zeggen, ik zit zo van de buitenland dat ik niet altijd de radio erop staan. Dus ik weet niet wie je gemiddelde klant is.
0: Nou, geen Olympische sporten, nee. Alle gekheid. Je hebt alles verstand, overal verstand van. En ook van wat er in Almelo gaat gebeuren, zeg maar, komende... Nou, eind deze maand alweer, hè?
1: Ja, klopt. Ja, we spelen de Eredivisie in Almelo. Het Eredivisie Beachvolleybal natuurlijk. 27, 28 juni ja, op Marktplein voor Café Niels daar in Almelo.
0: Hartstikke goed. En dat doe jij ook aan mee?
1: Ja, dat ga ik zeker aan meedoen samen met mijn nieuwe teamgenoot Alexander Brouwer.
0: Oké. Hey, je nieuwe teamgenoot, hoe zit dat?
1: Nou, ik heb de afgelopen 5 jaar samengespeeld met Jorik de Groot. Ook de Olympische Spelen mee mogen behalen, mooie resultaten. Alleen omdat ik er een 1/2 jaar tussenuit ben geweest vanwege diverse ja, internationale beachvolleybalreizen, heeft hij er toen voor besloten om even tijdelijk met iemand anders te gaan. Ik daardoor nu met Alexander Brouwer voor dit seizoen actief. En zodoende zijn wij dus als duo Boermans-Brouwer in Almelo aanwezig.
0: Ja, hoeveel ben je op reis eigenlijk?
1: Nou, ik zit letterlijk nu te bellen vanuit Griekenland. Dus ik ben nu ook in het buitenland. Vorige week was ik in Tsjechië, in Ostrava. Zeker heel lekker. Dus het is een combinatie van veel reizen en hard trainen en toernooien spelen. En af en toe ook de ontspanning natuurlijk opzoeken.
0: Het is wel goed dat je het hard trainen, dat het er ook nog bij zit.
1: Ja, dat zit er zeker in. Ja, anders kan ik ook niet die ontspanning opzoeken. Dat moet eerst gebeuren.
0: Is dat te doen in Griekenland? Want ik weet niet wat de temperaturen zijn op dit moment.
1: Ja, het is nu volgens mij 27 of 28 graden. Oh, dus het is lekker. Iets minder dan die hittegolf vorige week in Nederland. Maar het is gewoon lekker, lekker op het strand, een beetje liggen. En ja, top.
0: Oké. Even waar het om gaat. De Eredivisie Beach. Als we het dan helemaal compleet maken. Robijn Quickwash Eredivisie Beach. Hoe groot is dat?
1: Ja, nou, ik vind dat de Tour de afgelopen jaren steeds een stapje weer maakt om te groeien. Ik ben zelf in 2018 ingestapt in de eerste Eredivisie voor mij toen. Sindsdien zie ik dat het prijzengeld is toegenomen. Het niveau vanuit de Nederlandse topteams, dus bij Beach Team Nederland, zijn er wat meer geworden. Dus ik hoop, en dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik weet nog niet precies het deelnemersveld, want dat hangt altijd af, omdat dat een week van tevoren pas bekend is, wie er allemaal mee gaan doen. Ik weet alleen wel dat Alexander, nou, Olympisch brons en wereldkampioen, en ik dus samen mee gaan doen. Dus dat is hopelijk al spektakel genoeg op zich.
0: Ja, en ik zie dat het vrij breed is. Het is niet alleen 2 tegen 2, geloof ik, maar er zijn diverse varianten, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt. Wij spelen dan wel de 2 tegen 2, omdat het de Eredivisie-tour is. Maar de hele week voorafgaand zijn de velden beschikbaar voor scholen, zijn er andere toernooien, bedrijven-event. De velden liggen er al een hele week. Dus ja, mensen in de buurt die kunnen even langsgaan en kijken, want elke dag is er iets te doen.
0: Oké. Ik begrijp dat het heel leuk is om even terug te zijn in Twente, Stefan.
1: Ja, zeker. Ja. Ik ben in 2019 naar Den Haag verhuisd om de topsport achteraan te gaan. Alleen ja, mijn roots liggen wel in Twente. En ik hoop daar uiteindelijk ooit weer terug naartoe te verhuizen. Alleen ja, voor nu het internationale volleyballen, dat is dus, zoals het woord het al zegt, internationaal en niet in Twente.
0: Nee,
1: ik kom er heel graag weer terug.
0: Goed zo. Nou, daar houden we je aan. Hartstikke mooi. Hey, ben je dan beide dagen aanwezig? Of hoe gaat het? Of ligt het aan de competitiestrijd?
1: Je ligt inderdaad aan de competitiestrijd. En nu moet ik wel zeggen dat ik goed vertrouwen heb dat Alexander en ik ook op de zondag actief zullen zijn. Dat betekent dat we op de zaterdag 2 of 3 keer moeten winnen. En dan ben je door naar de kwartfinale. Ik zie dat zeker geen probleem in principe voor ons als we gewoon lekker fit zijn en spelen. Dus als het goed is zijn we allebei de dagen gewoon actief.
0: Goed zo. En wat moet jij vandaag nog doen? Ja.
1: Ik ga zo meteen naar het strand toe om daar letterlijk mijn sprongen bij te houden. Dus sprongkracht te doen. En vanmiddag ga ik de gym in.
0: Och.
1: En tussendoor even aan het zwembad liggen natuurlijk.
0: Maak ons gek, Stefan Boermans. Dankjewel en tot in Almelo, hè. Hoi.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
8: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij zware Russische luchtaanvallen op verschillende delen van Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen. Bijna 100 mensen raakten gewond. Onder meer de hoofdstad Kiev werd getroffen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Sinds gisteravond zou Oekraïne zijn bestookt met meer dan 70 raketten en 650 drones. In het Noord-Hollandse Weidenest is een restaurant in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand stonden racistische leuzen gekalkt. De brand brak vanochtend vroeg uit en is onder controle, maar de brandweer is nog uren bezig met blussen. Om die reden is de N506 afgesloten. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Het zit er nu 100 dagen en nog maar 1/5 van de Nederlanders is er positief over, tegen 1/3 bij de start. Voornaamste bezwaar is dat het kabinet nog steeds niet echt iets heeft bereikt. D66-kiezers blijven voorlopig loyaal. En in het Zeeuwse Breskens wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog geruimd. Met voorzorg hebben de bewoners van 120 huizen hun woning moeten verlaten. Ze worden opgevangen in een cultureel centrum. Bij Omroep Zeeland is te zien dat de vindplaats van de bom is veranderd in een soort vesting vol met zandzakken. En dan nog het weer van Weer Online. Na een droge start volgen al snel buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken. Met kans op onweer en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer file door de werkzaamheden aan een brug in Zwolle. 25 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Straks gaan we het even hebben over op een zorgbureau. Afleidende
1: op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Pinapparaat, dus een zorgbureau als zijnde pinapparaat met Jan Colijn. Straks hier, na 6 op rij, 6 platen zonder praten. We beginnen met Donna Summer. Dit is Love is in Control.

vanavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is al zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan.

0: Ja, ja, noodweer in de disco als laatste in 6 op rij. Waar ook Wax, Kim Wilde, waar de 5-star, Massive Attack. En dan is het mijn volgende ronde morgen vroeg, even na 9 uur. 6 op rij, 6 platen zonder praten. En nou, wensen welkom via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linker icoontje. Zorgbureau als pinapparaat. Dat vinden we heel mooi, maar er zit een heel verhaal achter. Jan Colijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Het gaat om een zorgbureau in Enschede. Hoe zit dat precies? Moeder, ja. Zoon, zorgbureau, et cetera.
1: Stichting MSE heette dat. Je moet weten dat ook de vader nog ooit een zorgbureau heeft gehad. Daarmee kwam hij in 2019 in het nieuws. Toen bleek dat hij kwart miljoen had. Geld had hij geleend aan allerlei vrienden en bekenden, familie. Maar ook moeder had een zorgbureau, dat heette MSE, Stichting MSE. En waar de vader zich richt op de ouderenzorg, de moeder zich op jongeren met een verstandelijke beperking. Althans, de moeder was op papier, was zij statutair bestuurder. Alleen was het de zoon des huizes die zakelijk aan de touwtjes trok. En die blijkt op grote schaal geld uit het bedrijf te hebben gehaald. Zoveel zelfs dat op de dag dat het uiteindelijk failliet is gegaan, was de stichting helemaal leeg. De bedrijfskas was helemaal leeg. En het was uiteindelijk het pensioenfonds dat het faillissement heeft moeten aanvragen. Want moeder en zoon bleven gewoon doorgaan met het bureau. Ze hadden nog een anderhalf jaar hadden ze een Clio-opname staan van het bedrijf. Heel wonderlijke gang van zaken.
0: Ja, ik verbaas me er altijd over. Het probleem is ook altijd, als je iets van zorgbureau hoort, dan denk je al meteen van, dat zit niet goed.
1: Ja, we hebben natuurlijk in 2015 de decentralisatie gehad. Het Rijk heeft gewoon allerlei taken afgestoten aan gemeenten. Controle, toezicht op je zorgbureaus. Gemeenten waren daar totaal niet op toegerust. Ambtenaren die niet wisten hoe dat allemaal in zijn werk ging. Ja, en dan de gelegenheid maakt dan de dief. En je zag overal, die zorgbureautjes zag je als stoelen uit de grond schieten. En inmiddels, er is al eens becijferd dat er gewoon 10 miljard op jaarbasis wordt gefraudeerd in de zorg.
0: Ongelooflijk.
1: Daarmee is zelfs meer geld gemoeid dan met de handel in wiet. Dus dat zegt wel iets over hoe dit is geëxplodeerd, deze zorgfraude.
0: Ja, van een kale kip kun je niet plukken, zeggen ze altijd. Ik denk dat het in dit geval ook blijkt in Enschede.
1: Niet helemaal. Oh. Een curator, die kan, in dit geval kan er van de Veer, de curator, die kan een bestuurder privé aansprakelijk stellen. Je hebt wel een BV en sommige ondernemers denken wel eens dan dat het een besloten vennootschap is en dat ze verder gevrijwaard zijn van alle aansprakelijkheden, maar zo is het niet. Op het moment dat een curator kan aantonen dat er onbehoorlijk bestuur is gepleegd, dus ja, dat het een wanbestuur is geweest, daar kan een ondernemer kan privé aansprakelijk worden gesteld. Dat heeft hij ook hier gedaan op basis van wat hij daar heeft aangetroffen. Dan gaan ze een procedure beginnen en vooruitlopen daarop had hij al beslag laten leggen op bezittingen van zowel de moeder als zoon. Moeder was natuurlijk statutair bestuurder, maar zegt de curator, omdat de zoon aan eigenlijk de dienst uitmaakte, heeft hij hem ook privé aansprakelijk gesteld. Toen lag de beslag op allerlei goederen, bezittingen, en toen hebben ze toch eieren voor hun geld gekozen. Zijn ze in gesprek gegaan met de curator en hebben ze een regeling getroffen. Die hield dat ze een ton moesten aftikken en de zaak geschikt was. Die ton hebben ze inmiddels afgetikt en

0: Zoals de curator er zelf in zijn faillissementsverslag schrijft. Het zorgbureau werd door de zoon gebruikt als pinautomaat. Dat ja. waren zijn letterlijke bewoordingen.
1: Dat vind ik een mooie kreet in dit geval. Nou, ik zal niet de laatste, niet de laatste zorgbureautje zijn. Jan-Colijn Hals op het hoogste. Ik dank je wel. Goeie dinsdag. Bye.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Het is 1 over half 10, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rusland heeft vannacht zware luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Het ging om 650 drones en meer dan 70 raketten die neerkwamen in verschillende delen van het land. Er vielen zeker 9 doden en bijna 100 gewonden. De brand in een restaurant in Weidenes bij Horen is waarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Op het pand stonden teksten als oprotten en kankerturk. Het restaurant brandde helemaal af, maar er zijn geen slachtoffers. En president Trump heeft de Israëlische premier Netanyahu knettergek genoemd. De twee belden met elkaar over de Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut. Iedereen haat je hierom, zou Trump ook nog hebben gezegd.
1: Jeroen, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. In Enschede heeft vannacht brand gewoed in een grote schuur. Dat gebeurde aan een pompstationweg in het buitengebied. Een naastgelegen woning moest worden gecontroleerd op eventuele rookschade en de aanwezigheid van koolmonoxide. De brand woedde in een schuur van zo'n 30 bij 8 meter. In de schuur stonden voertuigen gestald. De schade aan de brand is groot en raakte niemand gewond. De ziekenhuis MST in Enschede heeft vorig jaar onderaan de streep ruim 19 miljoen euro overgehouden. Dat is vooral te danken aan de verkoop van de afdeling oogheelkunde van het ziekenhuis. Die verkoop bracht zo'n 6,6 miljoen euro op. Het geld dat het MST niet heeft uitgegeven, zegt het ziekenhuis goed te kunnen gebruiken. Zo wil MST investeren in het aantrekken en behouden van zorgpersoneel en wil het meer investeren in technologie om diagnoses te verbeteren en behandelingen te kunnen versnellen. In Tubbergen wordt vanavond het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Het CDA en Keerpunt 22 gaan samen het nieuwe gemeentebestuur vormen. De VVD valt dit keer buiten de boot en moet plaatsnemen in de oppositiebanken. Hilde Berning blijft wethouder namens het CDA in Tubbergen en Frank Niens namens Keerpunt 22. Nieuwkomer in de drietallige wethoudersploeg is Giel Mensink, die ook namens Keerpunt 22 aan de slag gaat. En dan het weer voor Twente. Zon en buien wisselen elkaar vandaag af, waarbij het 23 of 24 graden wordt. Vooral vanmiddag kan het lokaal flink gaan plensen. Vanaf morgen gaat de temperatuur verder omlaag. Het blijft regenachtig bij 19 tot 21 graden.
1: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Weinig te beleven. Het is ruimbaan in de regio. Een drietal controles worden erg gemeld. Onder andere op de Azelose straat in Borne, de Flexflitser en op de A1 bij 35.2 en 80.6. Aldus, blitzmeister.nl. Kijk een beetje uit hoe voorzichtig, pas een beetje op. Straks gaan we nog.

0: Ach ja, als je Johnny Bolt draait, dan heb je dat gevoel. Hoe leg je dat ook weer uit?
1: Dat voelt zo goed.
0: Ik bedoel maar. Broeders van de Weg, daarvoor Jill Nennison en Surrender. Hier op de Twentse Radio vandaag, vanochtend althans, wat zon, wat buiigheid, dan weer zon. En vanavond kans op zware buien. Dat staat dan weer hier vanmiddag. Je kunt er geen touw vastknopen waar het dan uiteindelijk wel valt. Maar houd er rekening mee, er komen nog wat zware buien. Maar ik zou geen evenement aflassen. Nee, dat niet doen. We gaan terug in de tijd, terug in de muziekgeschiedenis. We gaan naar 2 juni 1982... Tom van Draan is een kijkje wezen nemen in de Townhouse Studios in Londen. Want daar gaan de opnamen beginnen van de nieuwe single van Cliff Richard, The Only Way Out. Maar, verdorie, vanwege een technische storing gaat de opname niet door. Helaas geen opname van The Only Way Out op deze dag 2 juni 1982... vanwege een technische storing in de Townhouse Studios. De sessie wordt uiteindelijk verschoven naar 7 juni 1982. The Only Way Out wordt op 5 juli 1982, juli dus, als 83ste single van Cliff Richard uitgebracht. The Only Way Out voor Cliff Richard komt op 17 juli 1982 binnen in de Brits hitparade. In Nederland bereikt hij de 10e plaats en komt op 13 binnen in de top 40. Uiteindelijk dus nummer 10.

Cliff Richard stond klaar op deze dag, 2 juni 1982, om deze single in te zingen in de Townhouse Studios in Londen. Maar verdorie, een technische storing, dus werd de opname uitgesteld naar 7 juni 1982. Dat was het geluid dat je net hoorde. Uiteindelijk nummer 13 in Nederland en in Engeland, de Britse parade, nummer 10.

0: John Cicada, Just Another Day, hier op Twente FM 10 voor 9. En het is dinsdag, dus we gaan eens even kijken waar het Ben Keizers loopt. Ben, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Onderweg naar Orba, ja. Dat weten we zeker, maar dan nog...
1: Ja, daar ben ik nog langer niet.
0: Nee.
1: Maar ik loop wel langzaam richting de Pyreneeën. Ik ben op dit moment tussen Castres en Revel. En Castres, dat ligt nog weer zo'n 40 kilometer onder Albi. En ik weet niet wanneer we elkaar de laatste keer hebben gesproken, maar... Albi
0: vrijdag.
1: Vrijdag, ja. Maar ik ben de dag helemaal kwijt, hoor.
0: Ik ook.
1: Oké. Maar ik weet niet, hadden we... Albi is in ieder geval een fantastische stad. En waar ik zei dat de rode bakstenen kathedraal in Rodez stond, dat kan ik je nu vertellen, dat is niet waar, die staat in Albi.
0: Kijk, nou, dat is een duidelijke kreet. Dat is wel helder. Want je hebt wel verteld inderdaad over Rodez, dat het wat tegenviel. Ja. Je was, even kijken, ik heb het nu even nagezocht. Vrijdag was jij in Carmo,
1: ja, dat klopt. Ja, Carmo. Ja. Dat was onderweg naar Albi toe.
0: Ah, ja. Kijk.
1: Dat was een mooie route. Ik zit nu een beetje op een zo'n tussenstuk, een beetje vlak. Ik heb links van mij een granenveld, rechts opkomende mais. En dat doet me ook wel een beetje aan Nederland denken. Maar als ik dan iets verder naar rechts kijk, zie ik allemaal die pijnbomen. En dan denk ik wel, ik ben toch wel een beetje verder.
0: Oké.
1: Ja. Dus het is even een tussengebied. Gisteren was het ook een beetje een saaie route, moet ik zeggen. Moest een stuk langs een snelweg. Ja, dat is echt niet leuk lopen. Maar op dit moment loop ik allemaal over kleine landweggetjes richting Revel.
0: Ik zit even te kijken. Revel. Ja. Revel. Oh, Castres, Revel. Ik zie wel een grote weg. Ja. De D622. Maar daar loop je niet langs, neem ik aan.
1: Nee. Ik zit echt gelukkig niet. Ik zit op een heel klein, smal landweggetje. En heel af en toe komt er een auto voorbij. Maar het is echt heel rustig. Ik kom zo meteen in zo'n heel klein dorpje. Ze hebben allemaal weer een kerkje. Dat ziet er altijd wel leuk uit. Hele pittoreske plaatsjes kom je zo onderweg wel tegen. Maar langs de snelweg lopen, langs de rode weg lopen...
0: Nee, niet doen. Nee,
1: dat wil je niet. Nee.
0: Nou, voor de beste mensen thuis, je kunt het ook allemaal lezen, nalezen, volgen op jouw website, hè?
1: Ja, dwarsdooronsleven.nl. Ja.
0: Goed zo. Gisteren uitleg gehad over het hele verhaal, uitgebreid in de uitzending.
1: Ik heb het dit fragment teruggehoord en indrukwekkend. Dat heb je heel mooi gedaan en complimenten. Dan komt echt wel naar voren waarom ik dit doe. Tenminste, dat kleine beetjes helpen een enorme impact hebben op mensen met een dwarslesie. Ja. Dat vond ik gisteren wel mooi om te horen.
0: Ja. En ook op jouw website dan even off the record ook prachtige foto's waar jij loopt met koeien en alstoppen. Ja, dat is te gek. Wat een belevenis. Ja. Echt geweldig allemaal.
1: Ja. Ja, het is echt heel, het is heel bijzonder.
0: Ja.
1: Ik moet wel zeggen, soms valt het tegen. Fysiek af en toe een pijntje en af en toe mentaal denk ik van waarom doe ik dit allemaal? Vind ik het wel leuk? Weet je, dat soort dingen kom je tegen. Ja, ik werd er voor de tijd wel op gewaarschuwd van dat kan best gebeuren op het moment dat je onderweg bent. Dat je denkt van, wat ben ik in godsnaam mee bezig?
0: Ja, maar goed, gewoon volhouden. Zeg, je loopt dus van Castres naar Revel en daarna loop jij tussen Toulouse en Carcassonne door ongeveer?
1: Ja, de Carcassonne, dan loop ik richting La Villanette. Ja, maar goed, daar ben ik nog langer niet hoor.
0: Nee.
1: 7. Maar dat een beetje voorlangs de Pyreneeën.
0: Ja, ach, te gek omgeving daar. Ik vind het fantastisch. Ja. Mooi.
1: Ja, het is,
0: Hoe was de eten en slaapplaats? Want dat vind ik dan nog altijd wel even leuk om mee te pikken.
1: Nou, ik had in Castres echt een hotelletje. Als je naar Castres gaat, moet je in dat hotelletje gaan. Het is echt een geweldig mooi hotel. En vannacht ook bij mensen thuis. Die hadden een aparte slaapkamer. Zwembad achter thuis. Dat soort dingen maak ik mee. Maar ja, ik maak ook wel eens mee 9 vierkante meter waar ook een badkamer in is. Dus,
0: overhut met stro.
1: Nog net niet. Maar het wisselt. Ja.
0: Goed zo. Ben Keizers, succes. Zet hem op. We gaan je en blijven je volgen. dwarsdooronsleven.nl. En anders bel ik je einde van de week natuurlijk weer in deze show.
1: Ja, is prima.
0: Succes!
1: Is...

0: Breaker. Straks Mark, Jordi en vanavond Peter in de Eter. Tot morgen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
5: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
9: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rusland heeft vannacht zware luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Het ging om 650 drones en meer dan 70 raketten. Vooral de regio rond de hoofdstad Kiev werd bestookt. Er vielen zeker 9 doden en bijna 100 gewonden, onder wie kinderen. In Kiev stortte een flatgebouw deels in. Er is nog veel onduidelijkheid over de steekpartij gisteravond in Heerhugowaard, waarbij een dode en 2 gewonden vielen. Zo is nog niet bekend wie de slachtoffers zijn. Ook wordt de aanleiding van het incident in een bedrijfsgebouw nog onderzocht. De politie hoopt daarover later vandaag meer te kunnen zeggen. President Trump heeft de Israëlische premier Netanyahu aan de telefoon knettergek genoemd. Het gesprek ging over de Israëlische luchtaanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump stelt dat Netanyahu zonder zijn hulp al lang in de gevangenis had gezeten. Iedereen haat je nu, zou hij ook nog hebben gezegd. En de nieuwe film van Michiel van Erp is dit jaar de opening van het Nederlands Filmfestival. De film heet Downtown en speelt zich af in Amsterdam, waarbij 3 vrienden worden gevolgd tijdens de AIDS-epidemie en de coronapandemie. Het filmfestival begint op 25 september en dan gaat Downtown ook elders in première. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid 6 kilometer file. Door de werkzaamheden aan de brug. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoppen de Ewijk en Ravenstein 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

Serena Carpenter met Taste. Goedemorgen, dinsdag. Het is 2 juni. Ja, juni alweer. Ik sprak gisteren iemand en die zei tegen mij... ja, we kunnen binnenkort weer vuurwerk halen. Ik zou... volgens mij is dat afgelopen dit jaar. Dat is weer wat anders. Goedemorgen, de uitzendkracht. Natuurlijk weer tot 1 uur.

Johnny Roll. Als ik die naam hoorde, moet ik een beetje aan een Turkse pizza denken. Lekker. Marshmallow, daarvoor nog. Nou ja, als toetje. Holy Water hoorde je hier op Twente FM. Kijk even naar het weer. Vandaag is het bewolkt. Kan een enkele klap onweer voorkomen. En wat neerslag, dus hou er rekening mee. Wind komt vanuit het zuidwesten met kracht 3. De temperatuur blijft vandaag steken op zo'n kleine 22 graden. Morgen is het nog ietsjes frisser.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen. De ziekenhuis MST in Enschede heeft vorig jaar onderaan de streep ruim 19 miljoen euro overgehouden. Dat is vooral te danken aan de verkoop van de afdeling oogheelkunde van het ziekenhuis. Die verkoop bracht zo'n 6,6 miljoen euro op. Het geld dat het MST niet heeft uitgegeven, zegt het ziekenhuis goed te kunnen gebruiken. Zo wil MST investeren in het aantrekken en behouden van zorgpersoneel en wil het meer investeren in technologie om diagnoses te verbeteren en behandelingen te kunnen versnellen. In Tubbergen wordt vanavond het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Het CDA en Keerpunt 22 gaan samen het nieuwe gemeentebestuur vormen. De VVD valt dit keer buiten de boot en moet plaatsnemen in de oppositiebanken. Hilde Berning blijft wethouder namens het CDA in Tubbergen en Frank Niens namens Keerpunt 22. Nieuwkomer in de drietallige wethoudersploeg is Giel Mensink, die ook namens Keerpunt 22 aan de slag gaat. En een chaos gisteren op het spoor tijdens de avondspits in Twente. Het treinverkeer tussen Almelo en Enschede lag plat vanwege een aanrijding bij Wierden. En ook tussen Almelo en Hardenberg reden er geen treinen vanwege een aanrijding. Reizigers moesten omreizen via onder meer Zutphen en Delden, wat op die lijn voor overvolle treinen zorgde. Pas tegen het einde van de avondspits waren de grootste problemen op het spoor verholpen. En dan het weer voor Twente. Zon en buien wisselen elkaar vandaag af, waarbij het 23 of 24 graden wordt. Vooral vanmiddag kan het lokaal flink gaan plensen. Vanaf morgen gaat de temperatuur verder omlaag. Het blijft regenachtig bij 19 tot 21 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

zijn ze nog druk bezig met het vuurwerkverbod. Er zijn nog altijd wat zaken die veel te soepel zijn als het gaat om het aanvragen om vuurwerk te mogen afsteken en dat soort zaken. Het is nog allemaal niet helemaal rond. Het is weer half bakken, zeg maar, zoals we dat kennen vanuit Den Haag.

ZZ Top. Ik ben ooit gaan verdiepen in hun carrière. En dan ga je wel heel ver terug. Want ja, je mag dan deze Gimme All Your Loving and Legs en zo heet. En Sharp Dressed Man. Maar er zit nog een heel tijdperk voor van ZZ Top. Zeker interessant om naar te luisteren. Echt lekker bluesy. Watch it.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rijkswaterstaat waarschuwt het verkeer voor gevaarlijke situaties tijdens de avondspits. Door zware buien met hagel en windstoten kunnen in het hele land wateroverlast en lange files ontstaan. De buien trekken van zuidwest naar noordoost en worden steeds zwaarder. Het KNMI heeft voor het hele land code geel uitgeroepen. 65 asielzoekers die vannacht niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht konden, hebben in een sporthal in Tweede Exloërmond geslapen. Ze zijn vanmorgen teruggebracht. Het Drentse dorp biedt tijdelijk nachtopvang aan, net als eerder onder meer Stadskanaal en Warfum. Na donderdag moet er weer een nieuwe plek worden gevonden. Medewerkers van anonieme hulplijnen hebben veel last van zogeheten fakers, meldt het programma Zembla. Ze houden de lijn bezet met verzonnen verhalen of vallen de hulpverleners lastig met seksgesprekken. Die hebben daar last van. Vervelende telefoontjes zorgen volgens de onderzoekers voor stress en minder plezier in het werk. En de Amerikaanse ambassade in ons land waarschuwt voetbalfans die naar het WK in de VS gaan om extra reistijd in te plannen. Het wordt op de vliegvelden erg druk, vooral bij de douane. Bij aankomst kan je telefoon of laptop worden gecontroleerd om te kijken wat je op social media allemaal over Amerika hebt gezegd. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar. Met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP nieuws.
8: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Ik ben nog altijd fan van Michael McDonald. Prachtig stemgeluid, ook in deze Sweet Freedom. Van 8 tot en met 12 september dan worden weer de Enterse Dagen gehouden. Het omvat een 5 dagen feest, waarbij je buurten zelf weer de nodige activiteiten organiseren. Om ervoor te zorgen dat alles veilig verloopt, zijn er al wel afspraken gemaakt. Ze moeten heel Enter bereikbaar blijven voor hulpdiensten, waarvoor bijvoorbeeld straatversiering niet te laag mag hangen en dat soort zaken. En ook veilig gebruik van vuurkorven en aggregaten is daarbij belangrijk. De gemeente vraagt buurten dan ook om hun activiteiten uiterlijk op 30 juni aanstaande te melden bij de gemeente, zodat alles goed afgestemd kan worden. Uitgebreide informatie is te vinden via de gemeentelijke website wierde.nl/enterse dagen.

0: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen. De gemeente Hengelo heeft vorig jaar afgesloten met een positief resultaat van ruim 7 miljoen euro. Dat blijkt uit de nieuwe jaarrekening van de gemeente. De accountant van de gemeente is wel kritisch op een bedrag van 5,3 miljoen euro voor gedeclareerde zorg. De vraag is of die zorg wel daadwerkelijk geleverd is. Het CDA in Losser heeft Harry Scholten naar voren geschoven als kandidaat wethouder. Scholten is nu nog wethouder in Hengelo en vervulde de functie eerder in Hof van Twente. Mocht Scholten wethouder worden in Losser, dan blijft hij woonachtig in Hengervelde. Hij heeft daarvoor wel een ontheffing nodig van de gemeenteraad, maar dat is vaak een formaliteit. En het ziekenhuis MST heeft vorig jaar onderaan de streep ruim 19 miljoen euro overgehouden. Dat heeft het Enschedese ziekenhuis vooral te danken aan de verkoop van de afdeling oogheelkunde. Die verkoop bracht zo'n 6,6 miljoen euro op. Het geld dat MST niet heeft uitgegeven, zegt het ziekenhuis goed te kunnen gebruiken voor de komende jaren. Zo wil MST meer investeren in technologie om daarmee diagnoses te verbeteren en behandelingen te kunnen versnellen. Je leest er meer over op onze website 120.nl. En dan het weer voor Twente. Vanaf morgen gaat de temperatuur verder omlaag. Het blijft regenachtig bij 19 tot 21 graden.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de Duitse grenscontroles heb je 10 minuten oponthoud op de A1 vanuit Hengelo voor de Duitse grens. Op de A12 vanuit Arnhem is de vertraging 25 minuten tussen Zevenaar en de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

That's So True van Gracie Abrams en Chappelle Roan met The Giver. Daarvoor de goed nieuws voor de fans van Duran Duran. Ze gaan namelijk in oktober op tournee door Europa. De Britse band gaat onder meer optreden in Noorwegen, Zweden, Duitsland, België en Frankrijk. Binnenkort worden nog weer meer datums bekendgemaakt. Nederland zit daar nog niet bij, maar dat zou zomaar kunnen komen. En het is wel zo dat Duran Duran dit jaar te vinden is.

Shakira heeft weer een lekkere zomerhit te pakken met Zeeuw. De Stichting Muziekkoepel Overdinkel houdt vanaf volgende week maandag tot en met zaterdag 13 juni weer de jaarlijkse huis-aan-huis-collecte. Het is een belangrijke bron van inkomsten voor de stichting en essentieel voor het voortbestaan van de muziekkoepel. De opbrengst van dit jaar zal worden ingezet door de vervanging van vloerbalken en vloerplanken. Zo moet het bouwwerk in goede staat blijven voor toekomstig gebruik. De stichting hoopt dan ook weer op veel gulle donaties vanaf volgende

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Esma Lala, die nu voor GroenLinks PvdA in de Tweede Kamer zit, geeft haar Kamerlidmaatschap op en wordt wethouder in Amsterdam. Ze krijgt daar de portefeuille onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk. De Amsterdamse fractie is blij met haar komst, omdat Lala al veel heeft gedaan voor kansengelijkheid. Geert Wilders wil een Kamerdebat over het fors gedaalde vertrouwen in het kabinet. Aanleiding is het RTL-onderzoek. Dat laat zien dat nog maar een vijfde van de kiezers positief is over de ploeg van premier Jette, die er nu 100 dagen zit. Of het ook echt tot een debat komt, is de vraag. Wilders zou de hele oppositie achter zich moeten krijgen. De Nederlandse boete voor Volkswagen in het dieselschandaal wordt geschrapt. Dat heeft het college van beroep besloten. Volkswagen kreeg hier een boete van €450.000 voor misleiding met schommeldiesels. Maar in Duitsland moest het concern ook al €1 miljard betalen. En 2 boetes voor hetzelfde vergrijp binnen de EU mag niet. En de deal tussen Ajax en de Spaanse trainer Michel is rond. Hij heeft volgens de Telegraaf en VI een akkoord bereikt over een contract tot de zomer van 2028. Hij zit nu nog bij Girona en volgt interimcoach Oscar Garcia op. De komende dagen worden de puntjes op de i gezet, waarna Ajax Michel officieel presenteert. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar. Met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Files door Duitse grenscontroles. Op de A1 vanuit Hengelo heb je voor de Duitse grens een kleine 10 minuten tijdverlies. De A12 loopt het ook vast voor de Duitse grens. Er is ook een rijstrook dicht nu. Vanuit Arnhem heb je nu tot aan de Duitse grens bijna een kwartier tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

Altijd leuk als de ene na de andere artiest gaat samenwerken. Zoals in dit geval Purple Disco Machine samen met Kunks in Substitution. En daarmee is de middag begonnen voor deze dinsdag van 2 juni. Goedemiddag, lekker aan tafel met de uitzendkracht.

0: Alicia Keys met Jay-Z in Empire State of Mind. FC Twente houdt deze zomer weer de FC Twente Soccer Camps. Deze worden jaarlijks gehouden in samenwerking met en bij diverse amateurclubs. De Soccer Camps zijn gericht op kinderen en jongeren van 6 tot en met 15 jaar. Er zijn edities van 2 en 3 dagen waarbij onder uitstekende begeleiding werken aan techniek en spelplezier de hoofdmoot is. Op 6 juli starten de eerste Soccer Camps op het trainingscentrum van FC Twente in Hengelo en bij Neo in Borne. Verder worden ook deze in Enschede, Apeldoorn en Winterswijk gehouden. Uitgebreide informatie hierover is te vinden via fctwente.soccer-camps.nl.
1: Let's go.

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag. De gemeente Hengelo heeft vorig jaar afgesloten met een positief resultaat van ruim 7 miljoen euro. Dat blijkt uit de nieuwe jaarrekening van de gemeente. De accountant van de gemeente is wel kritisch op een bedrag van 5,3 miljoen euro voor gedeclareerde zorg. De vraag is of die zorg wel daadwerkelijk geleverd is. Het CDA in Losser heeft Harry Scholten naar voren geschoven als kandidaat wethouder. Scholten is nu nog wethouder in Hengelo en vervulde die functie eerder in Hof van Twente. Mocht Scholten wethouder worden in Losser, dan blijft hij woonachtig in Hengevelde. Hij heeft daarvoor wel een ontheffing nodig van de gemeenteraad, maar dat is vaak een formaliteit. En het ziekenhuis MST heeft vorig jaar onderaan de streep ruim 19 miljoen euro overgehouden. Dat heeft het Enschedese ziekenhuis vooral te danken aan de verkoop van de afdeling oogheelkunde. Die verkoop bracht zo'n 6,6 miljoen euro op. Het geld dat MST niet heeft uitgegeven, zegt het ziekenhuis goed te kunnen gebruiken voor de komende jaren. Zo wil MST meer investeren in technologie om daarmee diagnoses te verbeteren en behandelingen te kunnen versnellen. Je leest er meer over op onze website 120.nl. En dan het weer voor Twente. Vanaf morgen gaat de temperatuur verder omlaag. Het blijft regenachtig bij 19 tot 21 graden.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de grenscontrole tussen Zevenaar en Duitsland 6 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Toto en Pamela en Outside van George Michael hoorde je naar het streeknieuws. Twee lekkere hits uit de jaren 80. Provincie Overijssel heeft de nieuwe subsidieregeling Iedereen Doet Mee gelanceerd. Deze ondersteunt initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. En het gaat dan om lokale en bovenlokale projecten. De provincie wil namelijk dat iedereen mee kan doen, zonder bijvoorbeeld buitengesloten te worden om hun achtergrond, beperking, seksualiteit of andere factoren. Subsidie is breed opgezet, waardoor vele activiteiten in aanmerking komen, zolang er maar een nadruk ligt op ontmoeting tussen mensen. Met een lokaal initiatief in één gemeente kan men tot €5.000 aanvragen. Voor bovenlokale initiatieven is de subsidie mogelijk tot zo'n €15.000. Aanvragen indienen kan tot en met 15 juni, tenminste vanaf 15 juni moet ik zeggen, tot en met 16 oktober. En dat gaat via de website van de provincie, overijssel.nl.

Sophie B. Hawkins en Dan, I wish I was your lover. En het einde van deze aflevering van Uitzendkracht voor 2 juni. Kijken we nog even het verdedigde dag van vandaag. Op 2 juni 1979 kwam Bright Eyes van Art Garfunkel op de bovenste plek van de top 40 terecht en bleef daar 5 weken staan. Alleen al vanwege die prachtige videoclip. Zoek hem maar eens op. Bright Eyes, Watership Down, Art Garfunkel. En op de dag van vandaag, 2 juli 1971, Ajax wint de Europa Cup. In Londen werd de Griekse Panathinaikos verslagen met 2-0. Maar liefst 40.000 Nederlanders waren erbij aanwezig. Tot zover. Morgen nieuwe Uitzendkracht.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Berlijn is een tram ontspoord en daarbij zijn 20 mensen gewond geraakt, meldt Bild. Bij het nemen van een bocht vloog de tram uit de rails. Een van de rijtuigen werd door een elektriciteitsmast opengereten. Van de gewonden zijn 3 er slecht aan toe. Het tramverkeer in Berlijn is voor een deel ontregeld. De identiteit van de slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Heer Hugo Waard is nog altijd niet bekend, zegt de politie. Bij een bedrijfspand viel een dode en raakten 2 mensen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. De burgemeester noemt het schokkend en heftig wat er is gebeurd en leeft mee met alle betrokkenen. In een drugsonderzoek heeft de politie vorige week 7 mensen opgepakt. Ze worden verdacht van het handelen in drugs en het bezitten van drugs en wapens. Ze zitten nog vast. De politie deed invallen op 9 locaties verspreid over het land en onderschepte afgelopen weekend een drugstransport naar het buitenland. En in Breskens in Zeeland is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Hij werd in maart gevonden bij werkzaamheden. De EOD heeft de 500 ponder op een vrachtwagen geladen om hem op een veilige plek te laten ontploffen. 200 mensen moesten door de operatie tijdelijk hun huis uit. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over en vooral in het midden, oosten en noorden kunnen die heftig uitpakken met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Eva Max en Maybe You're the Problem bij Twente FM. En voor het laatste nieuws kan ik je zo meteen blij maken met het streeknieuws. Mocht je meer willen lezen, dan kun je altijd even op een van onze websites terecht. 120.nl of twentefm.nl. Dat ik je de middag doe met lekkere muziek. Even terug naar de jaren 80 met Squiddy Politti. Dit is Absolute.

0: Betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag. De gemeente Hengelo is vorig jaar afgesloten met een positief resultaat van ruim 7 miljoen euro. Dat blijkt uit de nieuwe jaarrekening van de gemeente. De accountant van de gemeente is wel kritisch op een bedrag van 5,3 miljoen euro voor gedeclareerde zorg. De vraag is of die zorg wel daadwerkelijk geleverd is. Het CDA in Losser heeft Harry Scholten naar voren geschoven als kandidaat wethouder. Scholten is nu nog wethouder in Hengelo en vervulde die functie eerder in Hof van Twente. Mocht Scholten wethouder worden in Losser, dan blijft hij woonachtig in Hengevelde. Hij heeft daarvoor wel een ontheffing nodig van de gemeenteraad, maar dat is vaak een formaliteit. En de ziekenhuis MST heeft vorig jaar onderaan de streep ruim 19 miljoen euro overgehouden. Dat heeft het Enschedese ziekenhuis vooral te danken aan de verkoop van de afdeling oogheelkunde. Die verkoop bracht zo'n 6,6 miljoen euro op. Het geld dat MST niet heeft uitgegeven, zegt het ziekenhuis goed te kunnen gebruiken voor de komende jaren. Zo wil MST meer investeren in technologie om daarmee diagnoses te verbeteren en behandelingen te kunnen versnellen. Je leest er meer over op onze website 120.nl. En dan het weer voor Twente. Vanaf morgen gaat de temperatuur verder omlaag. Het blijft regenachtig bij 19 tot 21 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Oh.

Breakfast Club, Right on Track. Muziek uit de jaren 80 en daarvoor nog Mary Mary met Shakeless. En natuurlijk het streeknieuws. We houden je op de hoogte van al het laatste nieuws uit Twente. Mocht je daar nou geen genoeg van kunnen kijken, dan kun je altijd eventjes op onze website gaan kijken. 120.nl of twentefm.nl. Zometeen nog nieuwe muziek van Bente met 321. Maar dit is Rita Ora. Dit is your

Scouting for Girls, This Ain't a Love Song bij Twente FM. Ja, als je naar buiten kijkt, dan word je er een beetje droevig van. Hè? Het mooie weer laten we even achter ons. Even een paar dagen een beetje wat minder weer met wat lagere temperaturen. Maar ik heb goed nieuws. Vanaf zaterdag gaat het alweer ietsjes opkrabbelen. En gaan we alweer richting de 20 graden. En daarna, die week daarna is eigenlijk gewoon prima lenteweer in Twente. Ja, is het nou zomer, is het nou lente? Nou, volgens de meteorologen is het al zomer. Volgens de natuur duurt het nog tot de 21ste. Maar dan zitten we ook alweer op de langste dag van het jaar. Moet je nagaan, 21 juni. Ja, om dan maar eventjes in de stemming te komen. Daarna gaan we weer minder lang licht krijgen. Ja, dan denk ik toch alweer aan de kerstboom, hè? Nee, zonder gekheid. Hey, zometeen het nieuws. Maar eerst Galantis en David Guetta. Dit is Leider.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het hoge beroep in het liquidatieproces Marengo eist justitie tegen 4 verdachten levenslang. De zaak draait onder meer om 6 moorden in de onderwereld. Er staan 14 verdachten terecht. De strafeis tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt later. Zijn zaak is vertraagd omdat hij al een tijd zonder advocaat zit. Het dodental door de jongste Russische aanvallen op Oekraïne is verdubbeld naar 18. Het aantal gewonden staat nu op 100. Vannacht werden in meerdere steden, waaronder Kiev, bestookt met zeker 70 raketten en 650 drones. Het was een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog 4 jaar geleden begon. Bij uit de hand gelopen AZC-protesten gisteravond zijn 3 mensen aangehouden. In de Twentse Vriezenveen ging het om 2 arrestaties, in wijk bij Duurstede in Utrecht om 1. In allebei de plaatsen gooiden de demonstranten met stenen en vuurwerk naar de politie. Die sluit meer aanhoudingen niet uit. En het Nederlands elftal is met een fitte selectie begonnen aan de laatste training voor de oefeninterland tegen Algerije. Bondscoach Ronald Koeman staat met 25 spelers op het veld in Zeist. Alleen Justin Timber is er niet bij, hij sluit pas donderdag aan. Het duel met Algerije is morgenavond in de Rotterdamse Kuip. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over en vooral in het midden, oosten en noorden kunnen die heftig uitpakken met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Ja, even een beetje zomer op de radio dan maar. Alize en Molita bij Twente FM. Hey, soms lijkt het leven net op een snelweg. Hebben ze een liedje van gemaakt, hè? Zometeen Michael Jackson, Billie Jean, maar eerst Tom Cochrane. En Life is a Highway.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Ook ik.

0: CDA in Losser heeft Harry Scholten naar voren geschoven als kandidaat wethouder. Scholten is nu nog wethouder in Hengelo en vervulde die functie eerder in Hof van Twente. Mocht Scholten wethouder worden in Losser, dan blijft hij woonachtig in Hengervelde. Hij heeft daarvoor wel een ontheffing nodig van de gemeenteraad, maar dat is vaak een formaliteit. En de ziekenhuis MST heeft vorig jaar onderaan de streep ruim 19 miljoen euro overgehouden. Dat heeft het Enschedese ziekenhuis vooral te danken aan de verkoop van de afdeling oogheelkunde. Die verkoop bracht zo'n 6,6 miljoen euro op. Het geld dat MST niet heeft uitgegeven, zegt het ziekenhuis goed te kunnen gebruiken voor de komende jaren. Zo wil MST meer investeren in technologie om daarmee diagnoses te verbeteren en behandelingen te kunnen versnellen. Je leest er meer over op onze website 120.nl. En dan het weer voor Twente. Vanaf morgen gaat de temperatuur verder omlaag. Het blijft regenachtig bij 19 tot 21 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Klassiek uit de jaren 90. Future Love Paradise. Seal, je hoort het allemaal hier bij Twente FM. Nou, net ook weer helemaal bijgepraat over het laatste nieuws uit onze eigen streek. Voor meer nieuws kun je altijd gaan kijken op onze website. Een van de twee, 120.nl of twentefm.nl. Hey, zometeen nog muziek van Harry Styles, American Girl. Ook Snel en Maan komen er nog aan. Maar eerst Mark Ronson en Miley Cyrus.

0: Kevin de Graaf, follow through bij Twente FM. Het is door de middag. Ik help je de middag door, ook op deze druilerige dinsdagmiddag. En zo heel af en toe kan het zonnetje er nog even doorkomen. Maar er zitten ook pittige onweersbuien tussen. In ieder geval straks later vanavond is er weer code geel afgegeven voor zware buien. Met kans op overstroming staat erbij. Dus dan moet er toch wat water naar beneden vallen. Nou, hopelijk hebben we daarna genoeg regen gehad. Als ik zo verder kijk, dan krijgen we nog wel een paar van die wisselvallige dagen. Tot en met vrijdag in ieder geval. Maar zo erg als vanavond wordt het van de week niet meer. Dat is wel fijn. Hey, zometeen hoor je de weekend nog met Earth and Fire met weekend. Moet ik goed zeggen natuurlijk. Maar eerst George Ezra en Shotgun.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
7: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
9: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
9: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn twee mensen opgepakt voor de steekpartij gisteravond in Heer Hugo Waard. Daar vielen een dode en twee gewonden. De verdachten komen uit Zaandam en Velsen. Er is nog veel onduidelijk over de steekpartij. Zo weet de politie nog niet wie de persoon is die is doodgestoken. Oud-directeur Donald Pols van Milieudefensie geeft toe dat hij eerder iets had moeten doen met zijn extreemrechtse verleden. NRC onthulde het en daarom heeft Tata Steel hem ontslagen op zijn eerste werkdag. Pols zegt dat het allemaal erg lang geleden is, voordat hij bekend werd, en dat hij niet wist aan wie hij uitleg had moeten geven. Oppositieleider Klaver wil dat het kabinet het regeerakkoord openbreekt. De bezuinigingen hebben geen draagvlak en dat zorgt ervoor dat het vertrouwen is gekelderd, zegt Klaver tegen RTL. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de start was dat toch 1 op de 3. En een voetbaltrainer uit Vlissingen heeft jarenlang jongens gefilmd in de kleedkamer. Hij werkte bij verschillende clubs en trainde jongens onder de 14. Hij filmde ze met een speciale app die ervoor zorgde dat het scherm van zijn telefoon zwart bleef. Ook heeft hij een jongen misbruikt. Hij krijgt 5 jaar cel. En dan nu het weer van Weer Online. De buien die overtrekken kunnen vooral in het midden, oosten en noorden heftig uitpakken met veel regen, onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond trekken de buien naar het noordoosten weg. Morgen is het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Paul Simon, You Can Call Me All. Gaan we eventjes tot rust komen. Dus flikker alles aan de kant. Of smijt alles aan de kant. Maakt niet uit. Gewoon eventjes rustig gaan zitten op een stoel. Maakt niet uit wat voor werk je doet. Leg het even

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd.

0: zijn bedrijven zonder stroom door een grote storing. De stroomuitval ontstond gisteren rond 22:30... nadat bij graafwerkzaamheden een kabel werd beschadigd. Netbeheerder Enexis had rond 3:00 het probleem verholpen. Mike de Wierik blijft ook volgend seizoen actief voor Heracles Almelo, ondanks de degradatie van de club. De 33-jarige verdediger heeft zijn contract met 1 seizoen verlengd, met een optie voor nog 1 jaar. De Wierik, die zijn profdebuut maakte bij Heracles en meer dan 200 wedstrijden speelde voor de club, wil zich volledig inzetten voor terugkeer naar het hoogste niveau. En het CDA in Lossen heeft Harry Scholten voorgedragen als kandidaat-wethouder. De 64-jarige Scholten uit Hengevelde was de afgelopen maanden wethouder in Hengelo en heeft een lange bestuurlijke carrière. In 2005 stapte hij over van het bedrijfsleven naar de lokale politiek. De partij ziet in hem de juiste kandidaat om Losser te helpen bij de bestuurlijke en financiële uitdagingen van de komende jaren. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag vallen er pittige buien met kans op onweer, plaatselijk veel regen. Tussen de buien door schijnt de zon af en toe. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Even uit die lunchdip komen, hè? Nou ja, uit de lunchdip, uit de house slow can you go dip, kun je beter zeggen. Major Lazer en DJ Snake met Lean On bij Twente FM. Het is door de middag net weer helemaal bijgepraat over het laatste streeknieuws. Mocht je daar meer over willen lezen, kun je natuurlijk naar onze website 120.nl of twentefm.nl. En ik help je de middag door met muziek zometeen. Sophie Alice Baxter, ook Fleetwood Mac komt er nog aan. Maar eerst muziek van Calvin Harris en Tom Grennan. Dit is By Your Side.

rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

van Samber, Homewrecker, hoorde je hier bij Twente FM. Zometeen de man die je naar huis brengt met het laatste nieuws uit de streek. En natuurlijk de lekkerste klanken voor in de auto. Mocht u straks op de fiets naar huis moeten, sterkte. Want er komt een beste bak met water aan. Nou, mocht je nog iemand kunnen regelen die een lift kan geven, dan zal ik dat zeker nu gaan regelen. Nog een uurtje de tijd voor ongeveer. Jonny Gorman zometeen met Twente komt thuis tot 7 uur. Morgen, dan ben ik er weer. En dan is het alweer woensdag. Gaan we de week weer lekker naar midden hakken. Ik zou zeggen, maak er nog een mooie middag van.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
7: Wil jij 500 euro netto verdienen?
8: Wat?
7: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
8: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Als Kanye West bij zijn concerten iets roept dat strafbaar is, wordt er meteen ingegrepen, zegt staatssecretaris Van Brugge van Justitie. Jay, zoals hij zichzelf nu noemt, staat zaterdag en maandag in het Gelredome. Hij ligt onder vuur omdat hij meerdere keren antisemitische dingen heeft geroepen. Donald Pols, die overstapte van Milieudefensie naar Tata Steel, is eerder gechanteerd met zijn extreemrechtse verleden, dat zegt hij tegen NRC. De daders wilden dat hij zou stoppen met zijn klimaatrechtszaken, maar Pols is niet gezwicht. Vandaag werd hij bij Tata Steel ontslagen vanwege zijn verleden. Het is niet gelukt om een vliegtuigbom te laten ontploffen in het Zeeuwse Breskens. Die werd 2 maanden geleden gevonden en zou vandaag onschadelijk worden gemaakt. Maar hij was leeg. En dat hebben de bomexperts nog nooit meegemaakt. 200 mensen moesten hun huis uit. En bondscoach Ronald Koeman heeft de eerste keeper voor Oranje op het WK bekendgemaakt. Het wordt Bart Verbrugge. En was dat ook al op het EK in Duitsland. Verbrugge zegt dat hij zich goed heeft voorbereid, vooral op eventuele penalties. Wie de tweede doelman wordt, houdt Koeman nog even geheim. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen zijn er ook buien, maar er is ook ruimte voor de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land loopt het helemaal vast op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Tussen knooppunt Beekberg en Deventer heb je een uur vertraging door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Omrijden doe je via Zwolle over de A50, de A28 en de N35. Op de A12 richting Duitsland voor de Duitse grens heb je nu 10 minuten vertraging. In de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht tussen Wiegen en Malden 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Met vandaag 2 juni op de kalender. Het is een beetje wisselvallig. De eerste buien trekken Twente in. Straks meer over het weer voor de rest van de week.
1: Twente actueel.
0: Maar eerst ander nieuws. Vandaag onder andere inflatiecijfers. Volgens een eerste raming is de inflatie over de maand mei op 3,5% uitgekomen. Volgens een eerste snelle raming, zoals dat heet. We gaan straks eens even kijken hoe dat zit ten opzichte van de andere maanden en waar die inflatie dan in zat. Zijn het alleen de brandstofprijzen of zijn ook andere zaken aan de orde? Verder afgelopen nacht een brand in Enschede bij een loods. Daar was in ieder geval een middelbrand, zoals dat zo mooi heet. Dat is een bepaalde klassificatie van brand. De brandweer had het vuur wel snel onder controle, maar wel veel rookontwikkeling. En de Enschedese fiets-app die gaat landelijk uitgerold worden. Enschede heeft al een tijdje een app waarmee mensen worden gestimuleerd om in de stad voor korte ritjes de fiets te pakken. Kun je punten sparen. En dat systeem werkt zo goed dat het landelijk wordt uitgerold. En hoe zit het met de Twentse ziekenhuizen? Die hebben miljoenen euro's over. Hoe anders was het een paar jaar geleden toen er miljoenen verliezen werden geleden. Maar inmiddels zijn er dus plussen op de balansen. En de vraag is natuurlijk, wat gaan we met die centen doen? Dat is een goede vraag, daarover ook meer. En ander nieuws hebben we ook met heel veel lekkere muziek voor de middagshow. The Script, Sarah, Dr. Alban. Een eerste lekkere track van Phil Collins.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere trek.
1: Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Script and I Want It All.
1: Tot 7 uur.
0: Twente komt thuis.
2: Nou ja, alles kan ik je niet beloven bij de middagshow, maar wel veel fijne muziek. Dat gaat zeker goed komen. Dus lekker blijven luisteren met ook nog Phil Collins hier. De lekkere track, je muzikale hart onder de riem voor je dinsdagmiddag. Je hoort zojuist Two Hearts bij Twente FM. Vandaag inflatiecijfers. Iedere maand komt er een raming van het CBS. Een eerste snelle raming. En later deze maand worden dan de definitieve cijfers bekendgemaakt. In mei was de inflatie 3,5%. Ietsje hoger dan de maand april. Dat was nog 2,8%. En dat is vooral veroorzaakt door de hogere energieprijzen. Waaronder motorbrandstoffen. Ja, door de oorlog in Iran is er natuurlijk een schaarste aan olie. En zijn de olieprijzen als een malle omhoog gegaan. Dus die zijn de afgelopen 30 dagen met maar liefst 10% gestegen, blijkt uit cijfers. De rest van de dingetjes viel allemaal wel mee. Maar die motorbrandstoffen die zorgen vooral dat de prijzen opgedreven worden. Industriële goederen en ook voedingsmiddelen die bleven nagenoeg gelijk. Ook diensten en de consumptie in het buitenland werden ietsje duurder, maar het was niet heel veel. De grootste aanjager, dat zijn de motorbrandstoffen, en die zullen waarschijnlijk de komende tijd ook wel weer verder in prijs stijgen. Hè. Er is nog steeds een hoop onrust. En nu schijnt het weer dat Donald Trump Netanyahu knettergek heeft genoemd. Nou, ik vind het op zich wel redelijk raak aan de waarheid, maar ik moet oppassen met wat ik over dit soort dingen zeg. Dat ga ik maar niet doen. Dit is Sarah, best friend bij Twente FM.

Er zijn heel wat doktoren in de muziek. Natuurlijk Dr. Dre, Dr. Anders P. Maar dit is de enige echte dokter, zeg ik altijd. Want Dr. Alban had wel degelijk een doctoraat te pakken. Hij was namelijk officieel tandarts. En daarnaast was hij ook niet heel slecht in het zingen en produceren van muziek. En dat deed hij in de jaren 90 met Dr. Alban als zijn artiestennaam. En It's My Life was zijn grootste hit. Daarvoor nog Sarah, best friend bij Twente FM. Welkom bij de middagshow. Wat fijn dat je daar luistert. Ik zal meteen hier een update van onze nieuwsredactie. Het laatste nieuws dat Twente gaat eraan komen. En ook een blik op de weerkaart. De eerste buien trekken Twente in. Het wordt een wisselvallige periode de komende dagen. Met de nodige buien ingetekend. Maar komt de zomer ook weer terug? Dat antwoord krijg je straks van me. Dit is Janet Jackson nu.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op

0: De Wierik, die zijn profdebuut maakte bij Heracles en meer dan 200 wedstrijden speelde voor de club, wil zich volledig inzetten voor terugkeer naar het hoogste niveau. En het CDA in Losser heeft Harry Scholten voorgedragen als kandidaat-wethouder. De 64-jarige Scholten uit Hengevelde was de afgelopen maanden wethouder in Hengelo en heeft een lange bestuurlijke carrière. In 2005 stapte hij over van het bedrijfsleven naar de lokale politiek. De partij ziet in hem de juiste kandidaat om Losser te helpen bij de bestuurlijke en financiële uitdagingen van de komende jaren. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag vallen er pittige buien met kans op onweer, plaatselijk veel regen. Tussen de buien door schijnt de zon af en toe. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Hengelo heb je nog een uur vertraging. Tussen Apeldoorn-Zuid en Deventer staat 8 kilometer file door een ongeluk. Maar de vertraging neemt daar wel af, want de weg is zojuist weer vrijgegeven. Op de N344 vanuit Apeldoorn naar Holte heb je tussen Twello en Deventer een 3 kwartier extra nodig. Het rijdt langzaam over 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

blijft er ook een soort moment van rust op de radio. Olivia Dean, grote hit van dit moment. It's so easy to fall in love. En daarvoor werd je nog bijgepraat. Het laatste nieuws uit Twente vind je op onze website 120.nl. En ook online terug te vinden een nieuwe aflevering met Joop. Met Joop Leeuwerink. De 345ste aflevering. 345. Dat is een hele prestatie. Met onder andere aandacht voor de nieuwe single van Paul McCartney.

Sam Smith en Diamonds. En ook nog gedraaid hier, The Imagine Dragons, Whatever It Takes. Op je dinsdagmiddag met de eerste buien die Twente intrekken. Het is wisselvallig, kan het niet anders maken. We starten de dag nog droog, maar de komende uren toch nog wat buien. Vanavond en vannacht uiteindelijk weer droger met minimumtemperaturen van dan zo'n 12 graden. Morgen de woensdag, die is met wat buien en ruimte voor de zon. Een beetje van alles wat, zullen we maar zeggen. Het wordt zo'n 20 graden, dus niet koud. Maar het blijft ook dan wisselvallig met kans op buien. Vooral voor donderdag staan weer de nodige buien ingetekend. Met dan slechts 18 graden. En ook later in de week blijft het aan de wisselvallige kant. Met temperaturen tussen de 18 en 21 graden. Ruimte voor de zon en er kan dus een buitje tussen zitten. Kortom, het blijft een beetje een wisselvallig weekje. Met niet al te hoge temperaturen.

Dream bij de middagshow van Twente. Daarvoor de nieuwe van Teddy Swims met David Guetta en Townsend. Nou ja, nieuw is al een tijdje uit met Gone, Gone, Gone. Nou, dat mag je zo meteen tegen je baas zeggen. Het is bijna 5 uur, het einde van de werkdag is daar. En dat betekent ook zo meteen de 5 uur dat je dak laat. De muzikale afsluiter van je werkdag met misschien wel jouw suggestie als je denkt, mooi, het zou ik lekker vinden om te horen. Laat het dan even weten. Kun je doorgeven via de mail jordi@twentefm.nl of anders even via de app. Die vind je op onze website twentefm.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: zfm.nl/luister.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
6: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet moet niet meer samenwerken met politici die oproepen tot geweld tegen vluchtelingen of de extreemrechtse omvolkingstheorie steunen. Dat vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. Ze hebben het over Forum en de fractie van Ginny Markkesoer. Die heeft het kabinet eerder dit jaar een keer aan een meerderheid geholpen. Er is een groot datalek bij meerdere hotels, waarbij zeker 100 hotels en hun gasten getroffen zijn. Dat meldt BNR. Mensen die een kamer hebben geboekt, wordt door hackers gevraagd om extra geld over te maken. Het is nog niet duidelijk waar het lek zit en hoeveel mensen erdoor getroffen zijn. Defensie gaat de samenwerking afbouwen met een omstreden Amerikaans softwarebedrijf. Follow the Money meldde dat het bedrijf toegang heeft tot geheime informatie van het leger en de Tweede Kamer vindt dat een veiligheidsrisico. De software is ook omstreden omdat hij met AI doelen selecteert. En in Ter Apel moeten tientallen asielzoekers en mensen van het Rode Kruis schuilen in een sporthal voor het onweer, meldt RTV Noord. Dat is niet voor het eerst en ook de komende dagen wordt nog slecht weer verwacht. Het Rode Kruis wil daarom dat er wordt geregeld dat asielzoekers voortaan ergens binnen kunnen wachten. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen zijn er ook buien, maar er is ook ruimte voor de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je een half uur vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Hengelo tussen Hoenderlo en Deventer. Door een auto met pech is de linkerrijstrook dicht. A12 naar Duitsland bij Zevenaar een kwartier vertraging. En op de N344 van Apeldoorn naar Holte tussen Teugen en Deventer 5 kilometer en een uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Het is lente in Twente.

0: Uit de bioscoophit Zootropolis deel 2. Shakira met Zoom.
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor Santana met Say It Again. Dat was je 5 uur uit je dakplaat. Vond ik een leuke suggestie. Rob die mailde hem naar jordi@twentefm.nl. Fijne klassieker uit de jaren 80. Altijd prettig als afsluitmoment van je werkdag. En daarmee op naar de vrije dinsdagavond. De tweede werkdag vandaag, van de week. Vandaag 2 juni.
1: Twente actueel.
0: Met vandaag inflatiesnieuws. 3,5% volgens een eerste raming volgens het CBS over de maand mei. Vooral de gestegen brandstofprijzen waren er debet aan, maar ook allerlei vakantieactiviteiten die waren duurder dan een jaar geleden. Dat zie je met de uitkering van het vakantiegeld wel vaker. Verder vandaag de nieuws. Hengelo heeft 2025 afgesloten met een miljoenen overschot, maar worstelt wel met capaciteit. Krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor grenzen, zegt de gemeente. Daarover is meer te lezen op onze website 120.nl. Verder gaat de fiets-app van Enschede uitgerold worden. Landelijk. Het is een app die Enschede al een aantal jaren gebruikt om fietsgebruik in de stad te promoten. Als je de fiets neemt kun je punten sparen en daarmee allerlei dingetjes aanschaffen. En die app die wordt nu landelijk uitgerold. Dus dat is een mooie opsteker voor Enschede. En ook ander nieuws gaan we er straks over hebben hier in de middagshow voor Twente. Met ook fijne muziek. Onderweg naar huis hoor je Josh Stone, Tears for Fears en Gracie Abrams. Maar eerst tijd voor George Michael en Mary J. Blige samen.

0: Corinne Bailey Rae. Blijft toch ook een fijne deun dit begin deze eeuw. Kwam dit uit Put Your Records On.
1: Twente komt thuis. Met Jordy Goorman.
0: En George Michael en Mary J. Blige hoorde je ook nog met As bij Twente FM. Het enige echte radiostation voor Twente. Wat fijn dat je luistert. Met gisteren het bericht dat de ziekenhuizen in Twente vorig jaar miljoenen hebben overgehouden. Nou, dat hoor je ook niet vaak in de zorg dat er geld overblijft. ZGT een plus van 10 miljoen, MST 19 miljoen. Dat is vooral te danken aan de verkoop van de afdeling oogheelkunde daar trouwens in Enschede. En aan de nieuw opgerichte kliniek MST iScan, dat bracht 6,6 miljoen euro op. Blijkt uit de jaarverslagen van de beide ziekenhuizen die gisteren verschenen. De ziekenhuizen spreken zelf overigens niet van netto winst, omdat ze niet als doel hebben om winst te maken. De financiële cijfers laten in ieder geval zien dat de ziekenhuizen er gezond voor staan. Dat was natuurlijk een paar jaar geleden wel anders. Ik weet niet of je nog kan herinneren, 2023. Recordverlies voor het MST is 7 miljoen in de min. Nou ja, dan hebben ze zich zeer veel lekker hersteld, zullen we maar zeggen. En dat geld dat gaat de komende jaren worden geïnvesteerd, zeggen de ziekenhuizen erover. De ZGT-locatie in Almelo die wordt grondig verbouwd. Dat kost miljoenen euro's. En het MST zegt het geld te willen gaan gebruiken voor het aantrekken en behouden van zorgpersoneel. En het ziekenhuis wil ook investeren in technologie om diagnoses te verbeteren en de behandelingen beter en sneller te maken. Dat is natuurlijk een mooie ambitie. Hopelijk gaat het ook lukken, want het is natuurlijk een uitdaging in de zorg de komende jaren. Met een toenemende vergrijzing, meer zorgvraag en steeds schaarser personeel. En volgens mij liggen de salarissen in de zorg ook niet al te hoog. Ik spreek wel eens mensen die op zoek zijn naar een baan. Die denken, nou, ga eens in de zorg kijken. En dan schijnt dat toch wel tegen te vallen. Overigens is de ambitie om in Twente één groot ziekenhuis te realiseren. Er wordt veel gesproken tussen ZGT en MST om te kijken waar verder kan worden samengewerkt. Dus ja, dat moet in ieder geval de komende jaren meer vorm gaan krijgen. En ook daar zal waarschijnlijk wel weer meer geld voor nodig zijn. Wat uiteindelijk dan weer een besparing moet opleveren. Meer over dit onderwerp lees je op onze website. Daarvoor ga je naar 120.

Het is dinsdagmiddag. Lekker onderweg naar huis. Of weer even de laatste dingen afronden op de werkvloer. Met de middagshow voor Twente tot 7 uur vanavond. En zojuist Tears for Fears en Shout. En daarvoor Josh Stone, Don't You Wanna Ride. Met zometeen hier een update van onze nieuwsredactie. Het laatste nieuws uit Twente gaat eraan komen. Naar de nieuwe single van Gracie Abrams.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Een mooie tuin. Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. In Almelo en omgeving zaten duizenden huishoudens en bedrijven zonder stroom door een grote storing. De stroomuitval ontstond gisteren rond 22:30... nadat bij graafwerkzaamheden een kabel werd beschadigd. Netbeheerder Enexis had rond 3:00 het probleem verholpen. Mike de Wierik blijft ook volgend seizoen actief.

0: juiste kandidaat om Losser te helpen bij de bestuurlijke en financiële uitdagingen van de komende jaren. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag vallen er pittige buien met kans op onweer, plaatselijk veel regen. Tussen de buien door schijnt de zon af en toe. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land staat 125 kilometer file. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo heb je tussen Voorst en Badmen 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Duitsland, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar doe je er een kwartier langer over. A28 Amersfoort-Zwolle, tussen het Hart en Zwolle-Zuid 10 minuten extra. En 35 Zwolle-Almelo bij Raalte 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N325 van Arnhem naar Nijmegen tussen knooppunt Velperbroek en Huissen. De N344 van Apeldoorn naar Holte tussen Teugen en Deventer is de vertraging 3 kwartier. En er rijden tussen Apeldoorn en Deventer op dit moment nog geen treinen. Dat komt door een sein- en wisselstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Twente FM streeknieuws, nieuws en achtergronden op onze website 120.nl en ook online te vinden een nieuwe aflevering van het discussieprogramma Kwartetten. Jouw wekelijkse update over de hengeloze politiek met deze keer aan tafel Berto Mulder, Stan Horsthuis en Sven Koornstra. Ze gaan in gesprek over de Twentse winkelcentra. Er wordt volop verbouwd aan winkelcentra, maar is dat wel de juiste oplossing? Of hebben ze ook hun beste tijd wel gehad? En hoe zit het met de hengeloze rioolwaterzuivering? Ook dat komt aan de orde. En de hengeloze woningbouw, hoe gaan we dat de komende jaren verder opschalen? Dat zijn de onderwerpen op tafel bij Kwartetten. De nieuwe aflevering vind je op onze website twentefm.nl/luister. Met heel veel extra radioprogramma's en meer Twente FM. Zometeen de Jonas Brothers en die grote hit van Another in 54 Ultra. Eerst deze lekkere zomerrit van Omi. Cheerleader op Twente FM. Fijn dat je luistert bij de middagshow.

Lekker deze van de Jonas Brothers, What a Man Gotta Do. En ook toch hier zojuist Omi en cheerleader. Lekkere zomerrit op een toch wat wisselvallige middag. Want de buien die op dit moment Twente intrekken, daar zul je de komende uur last van houden. En waarschijnlijk de komende dagen sowieso wisselvallig met iets lagere temperaturen. We blijven een beetje onder die 20 graden steken vanaf morgen. Straks meer over het weer voor de komende dagen. Gisteravond was het niet gezellig in Friesenveen, daar wilde je niet zijn. Net als in andere delen van het land was er een AZC-protest in Friesenveen. En daar waren niet alleen maar gewoon bezorgde burgers, maar ook weer van die oproerkraaiers. De ME moest eraan te pas komen in Friesenveen om in te grijpen op het Manitobaplein. Daar was het onrustig. Altijd weer gezellig. Waarom, hè? Dat je van die mensen die dat inderdaad dan aangrijpen om er vervolgens een ontzettende ellende van te maken. En dan denk ik altijd bij dit soort discussies. Tuurlijk, het is allemaal niet makkelijk met de asielzoekers, maar de problemen in de wereld zijn denk ik toch groter waar we het over zouden moeten hebben. Maar goed, ik moet me oppassen met de uitspraken die je soms doet. Maar de samenleving verhardt wel, kun je er in ieder geval zeggen. Meer erover lees je op onze website. Ga naar twentefm.nl voor meer nieuws en achtergrond.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het Rode Kruis gaat stevigere tenten neerzetten bij het AZC in Ter Apel vanwege het slechte weer. Het zijn tenten die ook op festivals worden gebruikt. Vanmiddag moesten asielzoekers nog hals over kop naar een sporthal verkassen. Door het onweer is in het noorden ook op een aantal plekken de avondvierdaagse afgelast. De BBB in de Eerste Kamer wil toch niet dat therapieën die zogenaamd homoseksualiteit kunnen genezen verboden worden. En daarmee wijken ze af van hun eigen standpunt in de Tweede Kamer. Een BBB-senator vindt dat de therapieën vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Het verbod lijkt er wel gewoon te komen, genoeg andere partijen zijn voor. Bij Milieudefensie is oud-directeur Pols eerlijk geweest over zijn verleden bij een extreemrechtse studentenclub. Milieudefensie zegt dat hij er ook afstand van nam. Het is alleen niet naar buiten gebracht en Pols zegt dat met de kennis van nu dat wel beter was geweest. Door de onthulling ging zijn nieuwe baan bij Tata Steel niet door. En wielrenster Anna van der Breggen heeft in de Giro de roze leiderstrui gepakt. Ze was de beste in de klimtijdrit en pakte meer dan een minuut voorsprong op de rest. Demi Vollering werd derde in de tijdrit en pakte daardoor ook de derde plaats in het klassement. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land een kwartier vertraging op de A12 naar Duitsland bij Zevenaar. De A325 van Arnhem naar Duitsland tussen Elst en Lent 10 minuten extra. En 344 Apeldoorn-Holte tussen Teuge en Deventer doe je er een uur langer over. En er rijden nog steeds geen treinen tussen Apeldoorn en Deventer. Dat komt door een sein- en wisselstoring. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Het is lente in Twente.

0: Ze hebben genoten van de concertreeks in het Gelre Dome, Suzanne en Freek. Met onder andere deze grote hit veel gespeeld daar halverwege.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen je dinsdagavond met Queen en I Want It All. Heerlijke klassiekers op de radio, dat is natuurlijk nooit vervelend. Fijn dat je erbij bent. Dit is de middagshow voor Twente. Het laatste bedrijf alweer. Het is inmiddels 10 minuten over 6. Welkom in je dinsdagavond. Vandaag is het 2 juni.
1: Twente actueel.
0: Met vandaag inflatiecijfers. De inflatie over de maand mei is volgens het CBS volgens een eerste raming uitgekomen op 3,5%. Vooral de gestegen brandstofprijzen waren daaraan debet. Maar ook andere dingen werden duurder. Waaronder ook diensten en consumptie in het buitenland. Nou, ik zou zeggen, begin eens bij consumptie in het binnenland. We hadden het er gisteren nog even over. Als je ergens een biertje op het terras pakt. Maar goed, daar gaan we het daar niet over hebben. Verder ook straks praten over de fiets-app in Enschede. Die wordt landelijk uitgerold. Enschede had de primeur. Je kon punten sparen als je de fiets vaker zou pakken voor kleine ritjes in de stad. Andere steden zijn ook enthousiast over het initiatief. Dus daarover straks meer. En ook heel veel lekkere muziek voor je... Pardon, een kikkertje in de keel. Dus voor mij even een glaasje water zo. Maar zometeen muziek van Dua Lipa. En ook Dean Lewis en Martin Garrix hoor je zo. Eerst tijd voor Elton John. Dit is Nikita.

0: Dua Lipa, Don't Start Now.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En daarvoor nog een hele kleine, fijne klassieker van Elton John, Nikita. De plaat werd later nog eens een keer door Dua Lipa en Elton John samen uitgebracht. Hè. Toen heette die in één keer Cold Heart. Ja, zo ging dat ook. Nikita over destijds het ijzeren gordijn. Dat was er ook een rare tijd. Maar goed, laten we zeggen dat deze tijden niet veel beter zijn. Er zijn nu alleen andere dingen aan de hand. Zo kun je het ook bekijken. Nieuws dichter bij huis. De Enschedese fiets-app die gaat een landelijke uitrol krijgen onder een nieuwe naam. Das Zo Gefietst gaat die heten. De app wordt de komende jaren stap voor stap ingevoerd in grote steden in Nederland. En de app heeft als doel om fietsgebruik in de stad te stimuleren. Voor kleine ritjes in de stad kun je beter de fiets pakken dan de auto, is het idee. En gebruikers kunnen dan in de app hoeveel kilometers of fietsen bijhouden en daarmee kun je puntjes sparen. En die punten die kun je dan weer inwisselen voor kortingen en cadeaus, waaronder koffie, drankjes of andere aanbiedingen. Zo'n mooi initiatief. In Enschede hebben ze het al een aantal jaren, wordt er ook veel gebruikt en veel gebruikers die zijn er ook enthousiast over dat fiets op die manier loont. En de bedoeling is dus dat de komende jaren ook andere steden in Nederland dit Enschedese voorbeeld gaan volgen. Ik vind het een mooi initiatief. Het is een soort positief belonen eigenlijk, in plaats van automobilistje pesten. Dat je omgekeerd altijd wel eens hebt in bepaalde steden.

0: But it's true. I'm still in love with you.
1: Hartverscheurende liefde van Dean Lewis. I hate that it's true, hoorde je zojuist. Zometeen hier een update van onze nieuwsredactie. Je krijgt het laatste nieuws van uit Twente op een presenteerblaadje naar de nieuwe single van Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Muziekvereniging Crescendo Overdinkel vierde zaterdagavond haar eeuwfeest. Twee leden met 60 jaar lidmaatschap ontvingen een koninklijke onderscheiding van burgemeester Jeroen Diepemaat. Geesje Vriesema van Huizen en Remmelt Vriesema werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De vereniging werd 100 jaar geleden opgericht. Generaties groeiden op met muziek van Crescendo. Gemeente Lossen reikte een cheque uit van €100. Ziekenhuizen MST en ZGT hebben vorig jaar grote financiële overschotten geboekt. ZGT hield bijna €10 miljoen over, MST ruim €19 miljoen. Dit gebeurde vooral door de verkoop van de oogheelkundeafdeling aan de nieuw opgerichte MST iScan, goed voor €6,6 miljoen. De ziekenhuizen staan financieel gezond voor na moeilijke jaren. In 2023 had MST nog een verlies van €7 miljoen. En de gemeente Enschede raadpleegt haar inwoners over het vieren van de jaarwisseling. Via een anonieme enquête op de gemeentelijke website wordt hun mening opgehaald. Een aankomend vuurwerkverbod maakt dit zeer actueel. De gemeente neemt de voorkeuren van inwoners in overweging, al beslist zij zelf. Eerder ontstonden vuurwerkvrije zones rond ouderencentra en parken. De handhaving daarvan bleek in de gemeente zeer moeilijk. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond komen vooral in het oosten nog enkele buien voor, maar het onweer wordt wel minder. Komende nacht is het droog en er zijn opklaringen. Later neemt de bewolking toe en er kan een enkel buitje vallen. Morgen trekken in de loop van de ochtend en 's middags ook weer enkele buien over.
5: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je nog een kwartier vertraging op de A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Lent en de N344 Apeldoorn-Holte. Tussen Twello en Deventer doe je er drie kwartier langer over. Er rijden nog steeds geen treinen tussen Apeldoorn en Deventer door een sein- en wisselstoring. En tot zover de ANWB.

Wendy en Lisa en Waterfall. Ook een leuke klassieker uit de jaren 80. Was een leuke suggestie. Erik die mailde naar jordi@twentefm.nl. Zojuist gedraaid. Nou, echt Waterfall is het niet, maar er zijn wel de nodige buien actief. De komende uren zul je daar in ieder geval rekening mee moeten houden. Vanavond en vannacht dus. Later vannacht wordt het wel droger. Minimum temperaturen liggen dan zo rond de 12 graden. Morgen dan in de ochtend nog wat buien. De zon die komt er ook eventueel bij. En het wordt met af en toe een spatje regen. Morgen niet warmer dan zo'n 20 graden. En ook de rest van de week verloopt wisselvallig. Vooral voor donderdag wordt de nodige neerslag verwacht. De zon die zal er ook bij zijn, maar het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. En ook voor vrijdag is het nog een beetje wisselvallig. Richting het weekend wordt het ietsje droger. En de temperaturen die schommelen zo tussen de 18 en 21 graden. Kortom, ietsje wisselvalliger en iets minder hoge temperatuur.

Bruno Mars van Risk It All. Lekkere romantiek op de radio. En daarvoor nog Snow en Informer bij Twente FM. En daarmee hebben we het gered. We zijn aangekomen hier dinsdagavond. En zo meteen na 7 uur zit hier de man van de dinsdagavond. Met koptelefoon en kop thee, zeg ik altijd. Peter Grob is je host bij de avonddienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op meerdere plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het onweer, melden de regionale omroepen. Onder meer in Dokkum, Meppel en Hengelo gaat het niet door. Op sommige plekken kiest de organisatie ervoor om iets later te starten, zodra het onweer voorbij is. Mensen zijn dit jaar afwachtender om een vakantie te boeken, zeggen reisorganisaties bij de NOS. Ze gaan vaker voor een last minute. Het komt doordat vakanties duurder zijn geworden en ook door onzekerheid over de Iran-oorlog. Meer mensen blijven dan ook in Europa. Een huisarts uit Utrecht is veroordeeld voor verkrachting. Een vrouw belde 's nachts in paniek de huisartsenpost terwijl hij nachtdienst had. Hij stelde haar gerust, maar ging na zijn dienst bij haar langs, drogeerde en verkrachtte haar. Hij krijgt 3 jaar cel en mag 5 jaar niet als arts werken. En de burgemeester van Arnhem beslist of er wordt ingegrepen bij de concerten van rapper J, zegt burgemeester Marcouch zelf. Hij tikte mee de staatssecretaris van Justitie op de vingers. Die belofte vanmiddag in een kamerdebat dat er ingegrepen zou worden als J iets zou roepen dat niet mag, bijvoorbeeld over Joden. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.
13: The station goes on the air.
0: Peter Grobbe.
14: Steek aan dat ding, Peter. Steek aan.

0: kom ik altijd op de fiets. Maar het regende behoorlijk hier in het oosten van Twente. Dat ik dacht van nou even vandaag even niet. Maar goed, gaan we met een e-auto deze kant op. Geeft dan toch nog wel een goed, zeg maar, groen gevoel. Oké, de komende uren blijft het droog. We zitten even midden in een hoosbuitje, zeg maar. En hoe we het er verder allemaal gaan zien, die ga je straks even met je doornemen. Het is wel even een dingetje, mocht je vanavond nog wat te doen hebben. Buiten. Nou, wat verder allemaal op de draaitafel komt, mag je zelf ook een klein beetje meedenken. Doe dit dan via de app, twentfm.nl, appenstudio, komt hier binnen, vinden we leuk. 8 over 7, straks nog een mooie deun uit de onmundige 999, nummer 45. Het is geschreven door onder andere de zanger en de gitarist van de band. En de B-kant van het singeltje, dat heet King Dark.
1: Dinsdagavond. Dit is de avonddienst.
0: En dit is Sam Fender samen met Olivia Dean. Wat vind ik dit mooi, zeg.

kleine leuke onderrondje met een zoon van ons. En die zegt, ja, weet je wat het is, pa? Op de radio. Heel veel zenders die draaien de plaatjes van de afgelopen 5 jaar niet. Idee, ja. Heeft hij wel een punt. Uit 2023 na Christus, Transmission en de Joost Voorne remix van Ilke Klein. Leuk, man.

buurten te herkennen, met name in het oosten. En ik had net gezegd dat het wat droog zou blijven vanavond. Maar inmiddels is de boel even een beetje bijgesteld. Vanavond blijft het een klein beetje wisselvallig. Er komen niet zo'n hele grote hoeveelheden naar beneden. Maar hou even de radar in de gaten. Dan gaat er in ieder geval goed als je naar buiten gaat. Vanavond wordt het wat droger. Morgen is het overwegend een droge dag met een middagtemperatuur van rond de 19 graden.

Dag 19 graden met toch her en der wat wisselvalligheid. En dat blijft eigenlijk zo tot zelfs in het weekend. Met middagtemperatuur in het weekend die wat oplopen naar een graad of 22. Dus moet je even door de zure appel heen bijten. Dus we zitten een beetje in het dipje. Komt de zomer nog terug de komende tijd? Vast wel. Maar als ik zo kijk, het is de eerste week nog niet. Dus nou, doe maar. Moet je maar mee doen. We houden ons vast aan goede herinneringen van 2 weken geleden. Zeg maar. Van die mooie lange dagen, zonnetje erbij. En ik ga het in ieder geval vandaag nog hebben over de barbecue. En wat je daar maar allemaal mee kunt doen. En vooral niet. Dan straks nog even een mooie deun uit de onnunnige 999, nummer 45. Sensationele videoclip zat erbij van Nederlandse makelij. En de band was toen dit een hit werd in 1982... een beetje op zijspoor. Ze wisten eigenlijk niet wat ze ermee aan moesten. En ja, het hitje was snel geschreven, maar ze hadden nooit verwacht dat het zo'n dikke wereldhit zou worden. Want door MTV werd het ook meerdere malen gedraaid in de wereld. Dit is Camila Cabello.

0: Somebody Sting op de zenders van Twente FM. Oeh, onlangs was hij nog in Nederland in verband met een musical die hij geschreven had. En er was helemaal niet verkeerd. Schert over zijn jeugd en de plek waar hij opgroeide. Oké, dan nog even een dingetje hier uit de regio, namelijk in Enschede. Want politie en brandweer die hebben vanmiddag onderzoek gedaan aan de Lonnekebrugstraat in Enschede. Nadat een verdachte busje vuurwerk, jerrycans en meerdere vaten met een onbekende vloeistof waren aangetroffen. En het voertuig stond onbeheerd, geparkeerd en was niet afgesloten. Ook nog eens een keer. Nou, de melding die kwam rond 3 uur vanmiddag binnen. En volgens de buurtbewoners gingen hulpdiensten ter plaatse na een melding over een verdacht voertuig. En bij controle van de busje troffen agenten onder meer vuurwerk, diverse jerrycans, zoals gezegd. En 4 vaten van ongeveer 60 liter met een onbekende inhoud aan. Er is direct onderzoek gedaan, maar wat er allemaal uitgekomen is, dat is nog niet bekend. Dat vandaag dus aan de Lonnekebrugstraat in Enschede.
1: De Onmenige 999.
0: Die hebben we gedraaid tussen kerst en oud en nieuw samen met jou, want die kwam tot volste stand. We vroegen jou 10 mooie liedjes op te schrijven en in te sturen naar Twente FM 120. En daarvan hebben we een hele mooie lijst gemaakt. Die heet De Onmenige 999. Nou, elke dinsdagavond pakken we er altijd even eentje bij. En in dit geval is dat nummer 45. En wat staat er allemaal rondom die nummer 45? Hoog eigenlijk in de lijst. Nou, Rood van Marco Borsato trof aan op 48. En Take On Me van AHA op 47. Hier vonden de Scorpions met The Wind of Change goed voor plek 46. En

0: melden zich met Hurt op 42 in die mooie lijst van Twente. Nou, wat staat er op die nummer 45? Het is de Twilight Zone van The Golden Earring. Het is geschreven door George Kooijmans, gitarist en zanger van de band. En die overleed onlangs op 23 juli 2025, vorig jaar. Nou, de band was een beetje doodgebloed. Wist eigenlijk niet wat ze precies moesten doen. En hadden wat nieuws nodig. Ja, dachten een goed klinkende plaat, zeg maar. Goed klinkend liedje. Namen een sensationele videoclip op van een Nederlandse makelij. Want het werd gemaakt door Dick Maas. En ja, de Twilight Zone behaalde ooit plek 2 in de top 40. B-kantje van de Twilight Zone heet Dark King. En we gaan hem draaien op nummer
1: 45.

0: Golden Earring en de Twilight Zone 45 afgelopen jaren naar München 999. Oké, straks nog andere grootheden. Namelijk een nieuwe single van de Rolling Stones. We liepen een klein beetje uit in de tijd. Maar dat vond Frank niet erg, want hij hield van deze Twilight Zone. Dankjewel. Je hoort hem zo in het 120-streeknieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Almere.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Muziekvereniging Crescendo Overdinkel vierde zaterdagavond haar eeuwfeest. Twee leden met 60 jaar lidmaatschap ontvingen een koninklijke onderscheiding van burgemeester Jeroen Diepemaat. Geesje Vriesema van Huizen en Remmelt Vriesema werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De vereniging werd 100 jaar geleden opgericht. Generaties groeiden op met muziek van Crescendo. Gemeente Lossen reikte een cheque uit van 100 euro.

0: site wordt een mening opgehaald. Een aankomend vuurwerkverbod maakt dit zeer actueel. De gemeente neemt de voorkeuren van inwoners in overweging, al beslist zij zelf. Eerder ontstonden vuurwerkvrije zones rond ouderencentra en parken. De handhaving daarvan bleek in de gemeente zeer moeilijk. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond komen vooral in het oosten nog enkele buien voor, maar het onweer wordt wel minder. Komende nacht is het droog en er zijn opklaringen. Later neemt de bewolking toe en er kan een enkel buitje vallen. Morgen trekken in de loop van de ochtend en 's middags ook weer enkele buien over.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Dit is de Twente FM avonddienst met Peter Grobbe.
2: Go ahead. Make my day.

kletsen wat je wil. Maar dit klinkt toch echt Rolling Stones. Ze gaan echt nog steeds mee. Heerlijk. In the Stars. Of Rolling Stones. En de Rolling Stones. Oh, wat fijn is dit toch, man. Oké, en ze hinken zelfs nog op een nieuwe tour. Dus ja, Mick Jagger inmiddels 82. En ja, ik vind het prachtig. Laat maar gaan. Zolang het kan en het is nog leuk, dan gewoon doen. Nou, straks gaan we dan nog even naar de Henk Winkelhuis, want...

Eerste Willem Hoevers Award is uitgereikt. Nou, wie is Willem Hoevers? Willem Hoevers is oprichter van de stichting Kans voor een Kind. En de onderscheiding ging naar dokter Martien van der Kamp en professor dokter ingenieur Monique Tabak. Van der Kamp is werkzaam als Regenborg Research Fellow en technisch geneeskundige bij het Medisch Spectrum Twente. En Tabak is hoogleraar gepersonaliseerde e-health aan de Universiteit Twente en daarnaast decaan wetenschappen bij het ZGT. Daarover straks dus meer met Henk Winkelhuis en die ken je natuurlijk of als leraar van de Postkamp. Of volgens mij als wethouder zelfs in de politiek. Zeer bekend en onlangs gestopt als politiek actief lid.

0: Een van de grootste one-hit wonders uit de geschiedenis. De Backman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet hier bij Twente in de avondlied. Nou, het heeft in ieder geval nog redelijk gesproken hier in Twente. Want de kruising van de Usselenweg en de Buitenweg in Enschede die is vanmiddag tijdelijk afgesloten geweest voor het verkeer. Want na een korte onweersbui waren daar meerdere dakplaten van een appartementencomplex op die locatie losgeraakt. En de melding kwam zo rond 5 uur binnen bij de brandweer. En omdat het gevaar bestond dat er 2 dakplaten naar beneden zouden vallen, is het pand uit bescherming van de bewoners en voorbijgangers ruim met linten afgezet. En de overige dakplaten zijn overigens extra vastgeschroefd, dus die kunnen niet meer naar beneden vallen. Dus dat is vanmiddag dus nog even gebeurd in Enschede. Dan gaan we even over naar Henk Winkelhuis. Gisteren was het internationaal dag van het kind. En gisteren is de eerste Willem Hoefers Award uitgereikt. En Willem Hoefers, die kennen we natuurlijk van Kans voor een Kind. Was het een bijzondere dag, Henk Winkelhuis?
1: Dat is sowieso een bijzondere dag. Hè. Dat vertelde ik gisteren al op de dag van het kind. De uitreiking van de eerste Willem Hoefers Award. Met toch ook wel helemaal Willem. Eigenlijk ook wel het middelpunt van de hele bijeenkomst. Het ging natuurlijk om de uitreiking van het beeld aan de 2 mensen. Daar kom ik zo nog wel op terug. Maar het was ook ter nagedachtenis aan Willem, die dus de hele zielenzaligheid was. En eigenlijk nog steeds ook wel is van Kans voor een Kind. Nou, en daarmee een mooi bruggetje naar de 2 mensen die dus de eerste Willem Hoefers Award hebben gekregen. Dat zijn Martien van der Kamp en Monique Tabak. 2 mensen die werkzaam zijn op de UT en allerlei... Ja, want het is allemaal heel technisch ook hoor. Maar dingen bedacht hebben waardoor kinderen die astma hebben, laten we zeggen, en ik heb het zo ook genoemd, letterlijk meer lucht krijgen. Ze hebben spelletjes bedacht waardoor kinderen toch meer gaan bewegen. Ze hebben een app bedacht waarop kinderen kunnen zien hoeveel lucht ze die dag hebben. Ze hebben dingen bedacht waardoor afspraken die ze met hun artsen hebben. Die staan altijd, ja, dat heb ik zelf inmiddels ook natuurlijk, waar we over ben, maar die staan altijd vast op een bepaalde datum. Dus die worden 2 maanden, 3 maanden voortijd gepland. Maar zeggen zij, ja, eigenlijk is het soms helemaal niet nodig. Want als een kind, ja, zeg maar, goed te pas is, dan hoef je niet naar de dokter heen, maar dan gewoon een onderhoud. Dus ze gaan veel gerichter, zeg maar, die afspraken maken. Iets is, en dan kunnen ze dan op die app zien. Dan maken ze een aanspraak. Dus het aantal ziekenhuisopnames van astmapatiëntjes. En dan praat ik dus over jongeren, astma-patiëntjes, want daar gaat het nu over. Is bijna gehalveerd ten opzichte van 2001. Dus het heeft echt wel mega veel effect.

vrij voorzichtig. Op zijn Twent. En daar gaan. Een tip van Miles Smith. En Nijhoorn is ook niet zo verkeerd bedoeld trouwens. Want op dit moment in het westen van Twente komt er een redelijk actief buiencomplexje over van zuid naar noord. Dus verder.

barbecuen. En wat is het probleem van barbecuen? Dat is altijd het rooster. Dat rooster, dat blijft altijd een probleem. Want vaak bakt dat aan en krijg je daar een smeersel op. En ja, hoe doe je dat nou het beste? Dat vraag werd ik gegrepen door een bericht over een barbecue rooster. Dat je het gras moet dumpen. Nou goed, kom ik zo nog even terug. Nou, hoe kun je in ieder geval voorkomen dat het ding aanbrandt? Dat is heel simpel. Je moet er gewoon olijfolie of zonnebloemolie op smeren op het rooster. Gewoon rijkelijk insmeren. Dan schijnt het allemaal prima voor elkaar te gaan. Nou, gaat het toch mis en wordt het rooster toch nog zwart, dan moet je hem gaan voorweken. En heb je geen afwasmachine of iets dergelijks. Of iets dergelijks. Wat bij een bad waar je hem in kunt donderen. Dan zijn er twee tips. Nou, één tip 1 is, neem 2 natte kranten en leg het rooster daarin. En laat hem mooi even daarin zitten, een dag. En haal hem er dan weer uit. En dan schijnt hij goed weer af te wassen te zijn. Of, als je helemaal lui bent, donder hem gewoon in het gras. Het schijnt dat de ochtenddauw van alles en nog wat los kan weken. En ook zeg maar het aangekoekte en aangebakken vlees op het rooster. Nou, mocht je een gietijzeren rooster hebben, kijk dan even uit. Want die moet je niet in de wasmachine doen, want dan verroest hij. En dat is niet erg hygiënisch. Dus dat dus met betrekking tot het barbecuen. Mocht je dat toch gaan doen, dan is dat een tip van Twente FM en de avonddienst. Straks heb ik Ramstein voor je. Nee, gekkie. ACA en Ida Verbomens en het nieuws van 8.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
5: Venegor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Venegor Energiemanagement. Of kijk op venegorweerselo.nl. Onderdeel van de Venegor Installatiegroep.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Turkije heeft de broer van Bolde Jos, Harry L., uitgeleverd aan Nederland. Hij werd gezocht voor het witwassen van crimineel geld. Turkije denkt ook dat hij banden heeft met de organisatie van Bolde Jos. Minister Van Wiel noemt het goed nieuws in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Door zijn weinig plekken in asielzoekerscentra worden er nog steeds kinderen doorgestuurd naar de noodopvang. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, want de noodplekken hebben zo weinig voorzieningen dat het slecht is voor hun ontwikkeling. Maar het kan gewoon niet anders, zegt asielminister Van den Brink. In het Friese Tietjek Stradeel is een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van een vrouw 2 weken geleden. Ze werd gevonden in een huis waar misschien ook iemand anders was geweest die haar niet zou hebben geholpen. De man is verhoord. De geruchten gingen al langer, maar nu bevestigt Ajax het zelf. De Spanjaard Michel wordt de nieuwe trainer. Hij heeft een contract voor 2 seizoenen gekregen. Hij volgt Oscar Garcia op, die een teleurstellend seizoen met Ajax achter de rug heeft. Michel was de afgelopen jaren trainer van de Spaanse club Girona. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Peter Grobbe.
10: Achtung, Achtung. Hier ist der Lien König Mutterhausen und der Deutsche Kurzwellensender.

Asia en Heat of the Moment. Asia, daar bent die vrouw kent van die mooie plaathoezen die ze altijd maken met draak en rob en dergelijke. Dus waren zeer kunstzinnig en mooie muziek ook altijd. Deze een beetje LP-band. Nou, vandaag nog even een best wel een spannende dag bij Landgoed Nieuwhuis aan de Zoekenweg in Denenkamp. Want daar heeft een smullende stekkendoos vanavond een flinke brandweerinzet gezorgd.

plaatsen, waaronder een ladderwagen uit Duitsland. En dankzij snel optreden van aanwezigen kon worden voorkomen dat de situatie uitgroeide tot een grotere brand. Nou, niemand raakte gelukkig gewond en het gebouw liep wel lichte rookschade op. En na een controle van het pand en het ventileren van de ruimtes kon de brandweer de situatie veilig afhandelen. Dus gelukkig loopt

0: sporters met een verstandelijke beperking uit de gemeente Almelo vertegenwoordigen hun gemeente tijdens de aankomende Special Olympics Nationale Spelen. En dat is allemaal in Haarlem van 12 tot met 14 juni. Straks daarover meer met Linda Eden.
1: Dit is tot 9 uur, de avonddienst.
0: En dit is Teddy Swims. Prachtige deuntje van hem op dit moment. En die heet Mr. Know-It-All.

0: raakte de Verzaans graag even. Hij leeft en wel zijn bij de Olympische Spelen daar in zijn eigen hometown, zeg maar. Dit was toch al het begin van zijn carrière hier in Nederland, waarmee een kennis met hem maakte. What's my name? Ja, hij moest zich toch een klein beetje voorstellen en dat deed hij goed. Anno 2026 gaan draaien we hem nog steeds, dus dan heeft toch iets goeds te pakken. Oké, 16 graden bij ons bovenop de zendmast met onze licht wiegende, zwaaiende antenne met de zuidwestenwind, de kracht 2 en het gevoelstemperatuur zo rond de 16 graden. Dus het is op dit moment droog in het oosten van Twente, dus... Moet je even van profiteren. Ik zag net wat mensen naar buiten komen met de hond. En dat is een goed idee. Mocht je de hond nog even uit willen laten, dan is het nu al even een beetje tijd. Want straks dan komt er weer wat naar beneden. Hier in Twente wordt veel gesport. En we hebben ook veel sportverenigingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Linda Edens, hoe zit het in Almelo?
1: Almelo heeft de meeste sportverenigingen met een G-afdeling. Dus vanuit Twente zijn we inderdaad zeer stevig als gemeente Almelo vertegenwoordigd. Volgende week vrijdag gaan we weg. En zaterdag en zondag zijn de wedstrijden. 12 tot en met 14 juni. 3000 sporters. En in totaal uit heel Nederland doen mee aan 20 sportdisciplines. En dit jaar gaan we richting gemeente Haarlem. Dus dat is in de omgeving van Haarlem. Dus wij zwemmen zelf in Hoofddorp. En in Zandvoort doet onder andere ook met het surfen mee. Dus er zijn echt veel verschillende sportdisciplines die daar gaan plaatsvinden in verschillende plaatsen. Eigenlijk hetzelfde als we hier gedaan hebben met de 14 gemeenten in 2022. Het dorp, Olympisch dorp, was in Enschede bij de universiteit. En in 14 gemeenten samen hebben de Special Olympics Twente toen opgezet. En het zwemfestijn vond plaats bij het Ravijn in Nijverdal. Ik praat nu alleen over de gemeente Almelo, maar er zijn natuurlijk ook sportverenigingen, zoals de zwemverenigingen waar ik dan in meedoe. Al onze 6 verenigingen hieruit, dat is dan niet Twente, maar onder andere ook Savas uit Raalte en de Waterspetters uit Ommen, die doen er ook mee. En dat zijn dus ook al 6 verenigingen. Losser zit daarbij, er zit Markelo bij. En Travijn natuurlijk ook. Dus we gaan allemaal naar Haarlem om daar met elkaar te zwemmen. Ja, zeker. Openingsceremonie vindt plaats in de ijsbaan in Haarlem. En daar zijn dus 5000 sporters, of totaal 5000 mensen. Dat zijn dus de sporters, de coaches, de vrijwilligers, ouders en betrokkenen. Die zijn dan aanwezig. En dat is op vrijdagavond. Maxime Vroger treedt ook onder andere op bij de openingsceremonie. Twan van Peperstraat doet daar de opening. Die praat alles aan elkaar. En daarna zijn op zaterdag en zondag de wedstrijden overal.
2: Goed vol komt via de achterdeuren. Twente FM, jouw keuze in Twente.

0: het heel kort en precies over de helft van zijn hoofd. Aan de andere kant heel lang. De zanger van de Human League en Don't You Want Me hier bij Twente FM in de avond.
1: Hey Peter!
0: Ja.
1: Hoe is het?
0: Ja, nou, ben je best, maar ik vind het veel belangrijker hoe het met jou is. Ik hoop dat het oké is. Mocht het niet oké zijn, dan hoop ik dat het weer oké komt. En zo niet, dan heb ik het erg met je te doen. Wat anders, dat gaat ook eigenlijk over ons en jou. Want het is namelijk de inflatie die is afgelopen maand voor 3,5% verhoogd. Dat kan allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. En vooral energie die wordt duurder en aan de pomp. En ik kreeg gisteren een melding van mijn essentiële zeg maar, energieleverancier. En die zegt, ja, je stroom wordt duurder. Nou, ging zo maar een paar cent bij op en denk, hoezo wordt mijn type stroom duurder? Ik heb groene stroom. Nou, die witmolen, die zal het een vos zijn of, wat er in Saudi-Arabië gebeurt en Iran en toestanden. Die koopt gewoon stroom vanaf. Die stroom hoeft niet duurder te worden. Dus ik overweeg ernstig om naar een andere energiemaatschappij te gaan die de groene stroom gewoon hetzelfde houdt. Er moet toch verschil in zitten, denk ik dan. Want nee, het staat toch niet voor niks voor groene stroom. Oké, nou, dan wat anders. Als het toch over geld gaat, dan moet je zo opletten hoe het in Oldenzaal gaat. Want vorige week is er een petitie gestart door Wim Gaalman in Oldenzaal. En dat is voor alle inwoners 10% extra OZB-verhoging terug te vorderen van de gemeente. Dat begint inmiddels weerklank te vinden, want inmiddels hebben een kleine 500 inwoners de online petitie Belofte maakt schuld gericht aan de gemeente ondertekend. En de niet misstaande oproep is: betaal mij dit jaar mijn 10% weer terug. Nou, hoe kwam het allemaal? Nou, rampjaar 2026 komt eraan, het ravijnjaar. Dat moet de gemeente veel meer gaan betalen. Maar de Oldenzaal zegt, oké, dan gaan we daarvoor voorsorteren. Dus iedereen gaat 10% meer betalen. Tenzij de overheid over de brug komt. Nou, de overheid komt over de brug, maar de gemeente maakt de gedane belofte volgens Gaalman niet waar. En de rijksmeervallers van bijna 3 miljoen zijn binnen en het ravijn is gedempt. Maar de Oldenzaals krijgen hun geld niet terug. Dus mocht je in Oldenzaal wonen, dan is dat wellicht een optie om die petitie maar eens even bij de hand te nemen. En van meneer Gaalman. En wellicht te ondertekenen. Misschien maakt het wat los. En zit ook dat voordeeltjes in de portemonnee. En dan kunnen we de inflatie een beetje dempen in de gemeente Oldenzaal. 8:55. Mocht je nog niet in de koffie zijn begonnen, wordt het hoog tijd. Anders kun je vanavond je ogen niet dicht doen. Hè? Wordt het ook wel lastig.

0: zoals gezegd, hij klinkt echt vooral lekker. Ilse de Lange, Something Good. Straks ook Something Good van Phil Collins en Dance Into the Lights. En Frank van der Klucht met een streeknieuws van 120.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Muziekvereniging Crescendo Overdinkel vierde zaterdagavond haar eeuwfeest. Twee leden met 60 jaar lidmaatschap ontvingen een koninklijke onderscheiding van burgemeester Jeroen Diepemaat. Geesje Friesema van Huizen en Remmelt Friesema werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De vereniging werd 100 jaar geleden opgericht. Generaties groeiden op met muziek van Crescendo. Gemeente Lossen reikte een cheque uit van €100. Ziekenhuizen MST en ZGT hebben vorig jaar grote financiële overschotten geboekt. ZGT hield bijna €10 miljoen over, MST ruim €19 miljoen. Dit gebeurde vooral door de verkoop van de oogheelkundeafdeling aan de nieuw opgerichte MST iScan, goed voor €6,6 miljoen. De ziekenhuizen staan financieel gezond voor na moeilijke jaren. In 2023 had MST nog een verlies van €7 miljoen. En de gemeente Enschede raadpleegt haar inwoners over het vieren van de jaarwisseling. Via een anonieme enquête op de gemeentelijke website wordt hun mening opgehaald. Een aankomend vuurwerkverbod maakt dit zeer actueel. De gemeente neemt de voorkeuren van inwoners in overweging, al beslist zij zelf. Eerder ontstonden vuurwerkvrije zones rond ouderencentra en parken. De handhaving daarvan bleek in de gemeente zeer moeilijk. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond komen vooral in het oosten nog enkele buien voor, maar het onweer wordt wel minder. Komende nacht is het droog en er zijn opklaringen. Later neemt de bewolking toe en er kan een enkel buitje vallen. Morgen trekken in de loop van de ochtend en 's middags ook weer enkele buien over.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Hoe is het met je vakantie? Al geboekt? Nog niet? Dan ben je niet de enige, want er wordt veel last minute geboekt op dit moment. Dat komt door de inflatie. Ik had het net al over. 3,5% is er een beetje bij op. En er gebeurt heel veel in de wereld. En eventueel gebrek aan kerosine maakt mensen een beetje terughoudend, om zo maar te zeggen. Er worden meer vakanties geboekt in Europa. 89% dit jaar. Vorig jaar was het 83%. En er zijn heel veel minder reizigers die naar de USA gaan. Min 38% ten opzichte van vorig jaar. In Azië ook 26% terugloop met betrekking tot de vakanties. Dus mocht je later beslissen zijn, dan ben je niet de enige. Oké, straks gaan we nog even over naar Clementine Maathuis. Het gaat over het kennis- en netwerkevent Natuur en Gezondheid. De Groene Loper Losser Oldenzaal die organiseert namelijk aanstaande donderdag een gratis kennis- en netwerkevenement met als thema Natuur en Gezondheid. Het is allemaal vanaf 2:30 tot met 5:00. Er zijn inwoners, professionals, vrijwilligers en vertegenwoordigers van groene initiatieven uit de gemeente Losser. En Oldenzaal natuurlijk weer welkom bij Natuurrijk de Hufte om te ontdekken wat de positieve effecten van de natuur zijn op lichaam en geest. Nou, straks daarover meer met Clementine Maathuis in de uitzending. En u onder andere naar de actuele hit van Somber en Homewrecker. Dit ken je vast nog wel van een x aantal jaren geleden. Of Monsters and Men en Little Talks.

0: somber. Ja, als je naar buiten kijkt, dan is het ook somber. En hou dat buienradar goed in de gaten, want het wisselt elke moment een beetje. Want er komen zware buien over Twente. Onderuren ze met gewaarschuwd. Nou, wat anders vandaag natuurlijk nog in het nieuws dat Donald Pols weg is bij Tata Steel. Die was directeur van duurzaamheid al daar. En het was de ex-milieudefensie boegbeeld. En die was door Tata Steel binnengehaald om te vergroenen. En dat heeft natuurlijk voor behoorlijk wat opschudding gezorgd. Want de beste man stond vroeger altijd gewoon aan de poort. En dan werd die binnengehaald. Dus een beetje een soort moment van moderne corruptie, om te hebben bijna. De man is weer weg na één dag werkzaam te zijn geweest bij Tata Steel. Want ja, het schijnt zo te zijn. Het is zo. Want NRC heeft het uitgezocht. Die kwam erachter dat de beste man vroeger extreemrechtse ideeën had. En hij was leider geweest van het Afrikaner Studentenfront. In Zuid-Afrika, waar hij gewoond heeft. De beste man is dus al weg. Dus opgeruimd is het laat netjes. Denk ik dat we weer met dit soort dingen. Goed, nu we het toch even over groen dingen hebben, gaan we even over naar de kennis en netwerk Natuur en Gezondheid. Clementine Maathuis, de groene loper, organiseert aanstaande donderdag gratis kennis en netwerk evenement met als thema Natuur en Gezondheid. Clementine, dat duurt jullie al een tijdje. Hoe lang bestaan jullie al?
1: We bestaan dit jaar 10 jaar en daar zijn we natuurlijk super blij mee met al die mensen die tot nu toe hebben meegedaan met acties en activiteiten en hun buurt net iets groener hebben gemaakt. Dus ja, dat wilden we graag vieren. Alle inwoners van Lossen en Oldenzaal en het buitengebied, die kunnen meedoen met acties. En eigenlijk is de bedoeling dat je samen je buurt wat groener maakt. En het wat gezelliger maakt en wat gezonder en klimaatbestendiger. Nee, er zijn iets van 10 groene lopers in Overijssel. Dus bijvoorbeeld Enschede, Almelo, Haaksbergen is pas een nieuwe. Hof van Twente zit er eentje, Deventer, Zwolle, Kampen. Imkervereniging daar heel groot aandeel in. Zeker Jan Oldenkamp, die doet daar heel veel belangrijk werk voor. Maar daar werken we zeker samen in. We hebben hele leuke activiteiten. Marco van Es van Back to Nature komt. Die vertelt iets over microbiome. En microbiome gaat over de bacteriën. Want hij heeft uitgevonden bijvoorbeeld dat als je een biodiverse omgeving hebt, dat weerspiegelt in de darmgezondheid. Verder komt iemand van Natuur en Milieu Overijssel iets vertellen over groene schoolpleinen en over jong leren eten, dus gezond leren eten. We hebben verschillende vrijwilligers, Handen van Maat van het Voedselbos. Marianne Banning doet een wildplukwandeling. Irene Christenhuis heeft een hele leuke meditatieve wandeling. Wim Wolbrink, de meester vertellen komt. Carleen Oldenkamp van de Imkervereniging, die gaat op bijensafari. Dus we hebben echt een superleuk programma.

0: Rita.
1: Ja, wie heet er tegenwoordig nog Rita?
0: Ja, Hora. Anywhere.
1: Nou, prachtig. Beetje gemixt hier en daar. Beetje allerlei soorten elektronische invloeden die ik niet hoorde in de uitzending van afgelopen vrijdag. Ik zat hem even na te luisteren van Donderslag. Dus mocht je een beetje van wat stevige muziek houden, dan is dat ook zeker een leuke aanrader. Afgelopen vrijdag hadden ze de band Woldrick in de uitzending. Ik moet zeggen, goede band. Goede koppen bij elkaar. Talos, prachtig. Nieuwe single van de Smashing Pumpkins nog gehoord. En Kovacs, dus leuk. Goeie aanraden, moet je doen. Na 9 uur even het programma Donderslag opzoeken. Van collega's Richard de Vetter, Robert Kramer en Rix Willink. Zit goed in elkaar. Leuk. Complimenten. Dan even de disco bondig even aan dan. Een beetje commerciële muziek. Het is meer Twente FM.

0: de avondiets. Het is 9 uur geweest al. Oh, we zijn al over tijd. Straks gaan we ons op de nacht in met de nachtdienst. En morgen vroeg is Winter weer om 7 uur. Morgenavond weer een nieuwe avonddienst met Ralf en Nienke. Nog een fijne avond.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
7: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
0: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
7: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
9: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De broer van Bolle Jos, Harry L., is uitgeleverd aan Nederland. Hij werd gezocht voor witwassen en zou ook banden hebben met de organisatie van zijn broer. Hij werd opgepakt in Turkije. Bolle Jos zelf is gevlucht naar Sierra Leone en dat land werkt niet mee aan zijn arrestatie. President Zelensky verwacht een nieuwe grote aanval van Rusland vannacht. Hij zegt dat hij informatie heeft van de inlichtingendiensten. Afgelopen nacht was er een sperrvuur aan raketten en drones en overdag weer. Oekraïne heeft juist een tekort aan raketten voor luchtafweer. Er is een nieuwe datum gevonden voor het Correspondents' Dinner, het jaarlijkse etentje van het Witte Huis met de pers. Dat was eigenlijk al in april, maar toen werd het afgebroken door een schietpartij. Het is nu op 24 juli. De beveiliging wordt flink opgeschroefd en president Trump heeft beloofd dat hij er ook weer bij is. En elk jaar krijgen koning Willem-Alexander en koningin Maxima meer dan 10.000 brieven van bezorgde burgers. En vandaag mochten 10 van die briefschrijvers bij het koningspaar langskomen om te praten over hun problemen. Het ging bijvoorbeeld over geld en over de invloed van social media. En dan nu het weer van Weer Online. De laatste buien trekken het land uit. Vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: kopen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Muziekvereniging Crescendo Overdinkel vierde zaterdagavond haar eeuwfeest. Twee leden met 60 jaar lidmaatschap ontvingen een koninklijke onderscheiding van burgemeester Jeroen Diepemaat. Geesje Friesema van Huizen en Remmelt Friesema werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De vereniging werd 100 jaar geleden opgericht. Generaties groeiden op met muziek van Crescendo. Gemeente Lossen reikte een cheque uit van 100 euro. Ziekenhuizen MST en ZGT hebben vorig jaar grote financiële overschotten geboekt. ZGT hield bijna 10 miljoen euro over, MST ruim 19 miljoen euro. Dit gebeurde vooral door de verkoop van de oogheelkundeafdeling aan de nieuw opgerichte MST iScan, goed voor 6,6 miljoen. De ziekenhuizen staan financieel gezond voor na moeilijke jaren. In 2023 had MST nog een verlies van 7 miljoen. En de gemeente Enschede raadpleegt haar inwoners over het vieren van de jaarwisseling. Via een anonieme enquête op de gemeentelijke website wordt een mening opgehaald. Een aankomend vuurwerkverbod maakt dit zeer actueel. De gemeente neemt de voorkeuren van inwoners in overweging, al beslist zij zelf. Eerder ontstonden vuurwerkvrije zones rond ouderencentra en parken. De handhaving daarvan bleek in de gemeente zeer moeilijk. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond komen vooral in het oosten nog enkele buien voor, maar het onweer wordt wel minder. Komende nacht is het droog en er zijn opklaringen. Later neemt de bewolking toe en er kan een enkel buitje vallen. Morgen trekken in de loop van de ochtend en 's middags ook weer enkele buien over.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
8: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een woonwijk in Amersfoort is een grote explosie geweest. 1 persoon raakte gewond. Het gebeurde op de eerste verdieping van een appartementencomplex. Er is veel schade en door de knal is ook brand uitgebroken. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De brandweer denkt aan een gaslek. Bij een protest in Engeland heeft een groep demonstranten de politie aangevallen. Ze protesteerden tegen de dood van een 18-jarige student die door de politie in de boeien werd geslagen terwijl die levensgevaarlijk gewond was. Premier Starmer noemde de beelden van die arrestatie walgelijk. Er worden nog steeds asielzoekerskinderen opgevangen in noodlocaties. De Tweede Kamer wil dat niet meer omdat daar te weinig voorzieningen zijn en dat is slecht voor hun ontwikkeling. Maar er is gewoon te weinig plek, zegt asielminister Van den Brink. En dat wordt voorlopig ook niet opgelost. En een Duitse vrouw heeft een wereldrecord gevestigd door ruim een jaar lang elke dag een marathon te lopen. Ze heeft er nu 367 achter de rug. Maar ze is nog lang niet klaar. Ze wil de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland bezoeken. Daarvoor moet ze bijna 500 marathons lopen. Ze verwacht dat ze in oktober klaar is. En dan nu het weer van Weer Online. De laatste buien trekken het land uit. Vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Muziekvereniging Crescendo Overdinkel vierde zaterdagavond haar eeuwfeest. Twee leden met 60 jaar lidmaatschap ontvingen een koninklijke onderscheiding van burgemeester Jeroen Diepemaat. Geesje Friesema van Huizen en Remmelt Friesema werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De vereniging werd 100 jaar geleden opgericht. Generaties groeiden op met muziek van Crescendo. Gemeente Lossen reikte een cheque uit van €100. Ziekenhuizen MST en ZGT hebben vorig jaar grote financiële overschotten geboekt. ZGT hield bijna €10 miljoen over, MST ruim €19 miljoen. Dit gebeurde vooral door de verkoop van de oogheelkundeafdeling aan de nieuw opgerichte MST iScan, goed voor €6,6 miljoen. De ziekenhuizen staan financieel gezond voor na moeilijke jaren. In 2023 had de MST nog een verlies van €7 miljoen. En de gemeente Enschede raadpleegt haar inwoners over het vieren van de jaarwisseling. Via een anonieme enquête op de gemeentelijke website wordt een mening opgehaald. Een aankomend vuurwerkverbod maakt dit zeer actueel. De gemeente neemt de voorkeuren van inwoners in overweging, al beslist zij zelf. Eerder ontstonden vuurwerkvrije zones rond ouderencentra en parken. De handhaving daarvan bleek in de gemeente zeer moeilijk. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond komen vooral in het oosten nog enkele buien voor, maar het onweer wordt wel minder. Komende nacht is het droog en er zijn opklaringen. Later neemt de bewolking toe en er kan een enkel buitje vallen. Morgen trekken in de loop van de ochtend en 's middags ook weer enkele buien over.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: luister.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
0: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
0: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
2: Wil jij €500 netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
3: Wow.
4: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
2: Brusje doet meer met je.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in Engeland ligt onder vuur om hun rol bij de dood van een student. Er zijn grote protesten aan de gang waarbij de politie wordt aangevallen. Mensen zijn boos omdat een agent iemand in de boeien sloeg die levensgevaarlijk gewond was, maar overleefde dat uiteindelijk niet. Premier Starmer noemde de beelden daarvan walgelijk. Meerdere vluchten vanuit Nederland naar Portugal gaan morgen niet door. KLM en Transavia hebben ze bijna allemaal geschrapt door een staking in Portugal. Het gaat om vluchten vanaf Schiphol, maar ook vanuit Rotterdam en Eindhoven. Ook vluchten van het Portugese TAP zijn geschrapt. Morgenavond kan er misschien wel weer worden gevlogen. Bij de massale Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 22 doden gevallen en meer dan 100 gewonden. Kiev en andere steden werden afgelopen nacht en ook vanmiddag bestookt met raketten en drones. En president Zelensky verwacht komende nacht een nieuwe aanval. Oekraïne heeft op dit moment te weinig raketten voor luchtafweer. En de gemeente Amsterdam heeft vorig jaar meer dan 80.000 parkeerboetes kwijtgescholden. Dat is 2/3 van het aantal boetes waartegen bezwaar is ingediend. Het kan komen doordat de scanauto een fout heeft gemaakt, maar meestal ligt de fout bij de automobilist zelf, zoals het invullen van een verkeerd kenteken. Het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Het is lente in Twente.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Na een explosie in Amersfoort moest de brandweer iemand uit het gebouw halen die verbrand raakte en bij de buren onder de douche was gezet. Het appartement is na de explosie onbewoonbaar. Er was ook brand en de hele gevel ligt eruit. Andere appartementen raakten ook beschadigd, maar die bewoners kunnen wel thuis slapen. Een hulporganisatie voor asielzoekers maakt zich ernstige zorgen over de situatie in Ter Apel. Asielzoekers die ergens anders moeten overnachten krijgen amper slaap, want ze weten vaak 's avonds laat pas waar ze naartoe gaan en moeten de volgende ochtend weer vroeg terug naar Ter Apel. Het sanitair zou ook niet op orde zijn in de opvang. In een huis in Capelle aan den IJssel bij Rotterdam is meerdere keren geschoten met een alarmpistool. Buurtbewoners hebben de politie gebeld. Die heeft met behulp van een politiehond de schutter aangehouden. Die raakte daarbij gewond. Het is niet bekend waarom hij in het huis heeft geschoten. En tennisser Jakub Menšík uit Tsjechië staat voor het eerst in de halve finale van een Grand Slam toernooi. Op Roland Garros won hij in 3 sets de kwartfinale van de Braziliaan João Fonseca, die eerder nog Novak Djokovic naar huis stuurde. Menšík moet in de halve finale tegen Alexander Zverev uit Duitsland. Het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen, krijgen te weinig slaap. Een hulporganisatie maakt zich daar zorgen over. Vaak is pas 's avonds laat bekend waar asielzoekers wel terecht kunnen. Dan moeten ze daar nog heen. En de volgende ochtend moeten ze ook weer vroeg terug. Het sanitair zou ook vaak niet in orde zijn. Amerika heeft in de Perzische Golf een lege olietanker beschoten die onderweg was naar Iran. Het schip negeerde waarschuwingen van de Amerikaanse marine en reageerde 24 uur lang niet op instructies. Daarop werd een raket op de machinekamer afgevuurd. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens al sinds april. Een Rus die al jaren in België woont is veroordeeld tot 16 jaar strafkamp in Rusland voor hoogverraad. Hij ging vorig jaar op bezoek bij zijn zieke vader in Sint-Petersburg. Toen heeft hij berichten en geld gestuurd naar een vriendin in Oekraïne, ontdekte de Russische geheime dienst. De familie van de man noemt het proces een grap. En David Beckham krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Die wordt onthuld voor de openingswedstrijd van het WK voetbal in Amerika. Beckham krijgt de ster omdat hij er mede voor heeft gezorgd dat voetbal ook in Amerika populair werd. Hij is tegenwoordig mede-eigenaar van de Amerikaanse club Inter Miami, waar ook Lionel Messi speelt. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent op de grond werd gegooid, wilde gewoon een vraag stellen. Dat zei ze bij nieuwszender Al Jazeera. Ze wilde weten of ze met haar man mee kon. Maar doordat ze geen Nederlands spreekt, begreep de agent haar niet. Ze is inmiddels bevallen van een gezonde dochter. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij aanvallen van Israël. Onder de slachtoffers is ook een kind. Er raakten ook tientallen mensen gewond bij de aanval, onder wie een arts en 5 andere medewerkers van een ziekenhuis in de buurt. Het ziekenhuis zelf raakte ook beschadigd door de bombardementen. Koeweit is aangevallen met raketten en drones, maar die zijn door de luchtafweer onderschept. Het leger beschuldigt niemand van de aanvallen. Sinds het begin van de oorlog zijn er vaker raketten uit Iran afgevuurd op de Golfstaten. Deze aanval gebeurde kort nadat Amerika een schip had beschoten dat naar Iran ging. En een groot deel van de parkeerboetes in Amsterdam, waar vorig jaar bezwaar tegen werd gemaakt, is door de gemeente verscheurd. In de meeste gevallen ging het om een menselijke fout die door de vingers werd gezien. Zoals het invoeren van een verkeerd kenteken op de parkeerautomaat. Soms maakte ook een scanauto een fout. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.